staat een man in de spiegel. Die ik al heel lang ken. Hij kijkt me aan. Hij vraagt wie ik ben. Wat ik doe. Wat ik voel. Waar ik sta. Waarheen we gaan.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondenjus overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondenjus zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. De grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en

0: En beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimon 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond.
8: Check Eimond360.nl.
9: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website.

0: www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol van Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
5: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 36.

0: op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
0: De ochtendmix.
2: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Vandaag met Frank Koning.
1: En Karel Schuiveling.
2: En een kleine kikker, hoorde ik.
1: Ja, nou, die is eruit.
2: Die is eruit.
1: Die is
2: ja, een hele goede morgen.
1: Een kermit.
2: Ja, op 9 mei 2026.
1: Ja, zo is dat. Ja. Tot 12 uur de ochtendmix met de gebruikelijke onderdelen. Natuurlijk rond de klok van 10:30 hebben wij, jazeker, het Rondje Hollands. En met vandaag als thema een zangers die Jan heette.
2: Ja, boven Jan.
1: Ja, ja,
2: boven Jan.
1: Ja, ja. Of, Jan. Ja, niet Jan met de kort achternaam.
2: Nee, niet Jan met de kort achternaam.
1: Nee, nee. Alhoewel, Smit is niet zo erg lang. Hè?
2: Nee, is niet zo lang.
1: Toch
2: nee,
1: een Jan met de kort achternaam.
2: Ja, ja, ja.
1: En veel verzoekplaten hopen wij. We moeten even bellen. 025-1254-958. 25-1-2-54-9-58. Maar u kunt ook proberen het nieuwe nummer, want we gaan natuurlijk straks over naar een andere studio, een andere dienst. Ik heb een nieuw telefoonnummer voorlopig. Blijft dit oude nummer nog wel geldig. Maar het nieuwe nummer is 085-2020-300. Wat een mooi nummer eigenlijk,
2: ja,
1: hè?
2: Ja,
1: 085-2020-300. Kan makkelijk onthouden. Ja. Bel ons en laat ons weten welke platen we voor je kunnen draaien.
2: Gaan we met het eerste plaatje beginnen.
1: Ja, jij begon met, wat zei je ook alweer, 1969.
2: 1969, he? Nummer 16.
1: Nummer 16. Nou, dan ga je het opzoeken. In Engeland had je van die top 100 uit die tijd.
2: Ja.
1: En op nummer 16 in 1969 stond de volgende plaat. Ja.

0: Weet je nog, met zijn crisispakking?
1: Ja, ja, en zijn mooie petje.
0: Ja, dat bedoel ik. Crisispakking. Ja, en dat haar.
1: Ja.
0: Mijn moeder zei, ik had een hekel aan dat lange haar van jou. Maar ik ben blij dat je... Pak maar op. Ik ben blij dat je niet zulke haar hebt. Goed, we gaan naar Engeland. En dat doen we met Brian en Michael. Het zal u niet ontgaan zijn dat we afgelopen week...
2: Ja, alles goed, je broer is er niet.
0: Was er iets met... Met dieren. En dat zei Carl, kunnen we niet iets met dieren doen? Want, hoe heet hij? Sir David Attenborough is 100 jaar geworden gisteren. Nou, dat doen we gewoon een duootje met dieren. Straks is The Animals met Bring It On Home To Me. Maar we beginnen met Brian en Michael. Grote hit in Engeland. In Nederland hadden we nog nooit van ze gehoord. En daarna ook niet meer trouwens. Matchstock, Man en Cats and Dogs. Voor David Attenborough. 100 jaar, gefeliciteerd. Okay.

0: Nou, ter ere van...
1: David Attenborough.
0: Sir David Attenborough. Hij werd de 100 gisteren. Het was een heel speciale viering, hè, voor hem speciaal in de Royal Albert Hall.
1: Royal Albert Hall.
0: Ja, 3 weken geleden was ik nog in de Royal Albert Hall.
1: Ja.
0: Om voor een rondleiding. Een prachtig gebouw met enorm veel geschiedenis. Wat ze daar allemaal al aan voorstellingen hebben gehad. Ze hebben zelfs in de Royal Albert Hall een marathon gelopen.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat van 42 kilometer.
0: Ja, van 42 kilometer. Het is een soort theaterzaal. Hè? Ja. Net zoiets als Carré. Met een vloer in het midden die voor alles gebruikt kan worden. Onder andere voor ballet hebben ze dat gebruikt.
1: Maar niet voor het circus. Wel.
0: Circus ook. Oh. Alles, je kan het zo gek niet bedenken. Hoe heet die? Einstein heeft daar lezingen gegeven. Kortom, dat was van, maar ook die marathon. En dat hebben ze maar 1 keer gedaan. Dat was dodelijk saai. Dat waren gewoon 2 mannen die tegen elkaar en die liepen dus rondjes.
1: De rondjes.
0: Ja, dus hebben ze daarna nooit meer gedaan.
1: Nee.
0: Goed, er is er 1 jarig, hoera, hoera, en die zit in Haarlem.
1: Ja, en dat is Chris.
0: Ja.
1: Chris Schrijver is vandaag jarig.
0: En die is hier dus niet vandaag.
1: Nee, maar dat gaan ze gezellig met z'n tweeën vieren in Haarlem.
0: Ja.
1: En ze hebben een mooie rondleiding in het Bernardhuis.
0: Oh, ze gaan naar het Frans Hals Museum.
1: Frans Hals Museum.
0: Ze gaan lekker lunchen. En ze gaan vanavond naar de film in de Koepel.
1: Ja, in de Koepel.
0: Nou, die hebben een feestelijk dagje. En ze hebben er prachtig weer bij.
1: Ja.
0: En namens Carl en namens mij van harte gefeliciteerd. Dus deze plaat is speciaal voor jou. En daarna, wie belde er? Beppie Roest. Ja, Beppie Roest belde. En die wilde een mooi Frans plaatje.
1: Nummer.
0: En dat doen we met Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. Maar eerst, Traveling Wilburys.

0: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: En ik had al gezegd, de naam is Jan. Jan. Met de korte achternaam, tenminste eentje dan. Nou, daar eindigen we straks mee, samen met Normaal. Jan Smit met de Puik Idee Ballade. Dat is de Zuiderzee Ballade, maar dan net even anders.
2: Net even puiker.
1: Ja, precies. In het midden zit Jan ten Hopen. Hij deed ooit mee aan Showmasters. En dat was heel populair. Heel korte tijd. En één hitje gehad. Jij bent alles. Jan ten Hopen. We beginnen met Jan Blazer. Met een nummer dat je hoor je nooit meer. Maar iedereen kent het. Althans, van een bepaalde leeftijd en hoger. Dat is namelijk Mijn Tante Heeft een Olifant. En dit is dus het rondje Holland. Ja, leuk toch?
2: Leuk.

0: Toen onze Jan en Jantje was, hè?
1: Wat een mooi plaatje.
0: Wie houdt het langste vol?
2: Met Benny.
0: Benny Joling en Jan Smit. Jantje Smit was er toen nog. Want hij had nog een heel jong stemmetje. Toen heel hoog. Uit de tijd van ik zing dit lied alleen voor jou of voor mij alleen.
3: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
0: Twee stuks, jij weet het.
1: Ja, we gaan verder met Santa Esmeralda. De discoplaat voor...
0: Erik.
1: Erik, die iedere week een discoplaatje aanvraagt.
0: Ja.
1: En binnenkort gaan we met een showprogramma beginnen op donderdag van 2 tot 4. Dus dat is ook heel mooi voor de disco.
0: Nou, dan kan hij zo lol op.
1: Ja. En we hebben een nummer voor Hans Visser. En die vroeg de Sendico's aan met The Subject of My Thoughts.

0: Oeh.
1: Ja.
0: Hans Vermeulen en zijn Vermeulen. Vriendjes.
1: En de Sandy Coast.
0: Sandy Coast, een van de eerste singeltjes. Misschien was het wel de eerste. Dankjewel Hans Visser voor het bellen. En u kunt nog steeds bellen, hè? 025-1254-958. Of gebruik het nieuwe nummer 085-2020-300. Voor verzoekplaten. We hebben er nog eentje.
1: Ja, van John Doesburg. Die vroeg Heart of Cold aan van Neil Young.
0: Komt-ie.

0: Als jij weet wat Sando kan.
1: Hè?
2: Ja, Sando kan.
0: Dat was Fleetwood Mac met Don't Stop. En over Sando kan gesproken, we hebben er nog eentje.
1: Ja.
0: En dat wordt Sando kan van Oliver Onions. Blijf luisteren, want straks zijn we weer terug.
1: Tot het andere uur.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee

0: dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: altijd overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
0: 360. De ochtendmix.
1: Eimond 360.

0: Zo, zijn we weer.
1: Ja, goedemorgen terug.
0: Welkom terug. Ja. 2 uur van de ochtendmix met Carl Schuiveling.
1: Ja, op 9 mei 2026.
0: Zo is dat.
1: Binnen is het 19 graden en buiten ook.
0: Ja, dat was vroeger, hè. Nog steeds, volgens mij. Met het oog op morgen.
1: Ja, met het oog op morgen.
0: Binnen is het 26 graden. Buiten staat Maartje van Wegen.
1: Ja. En toen vroor het, helaas.
0: Wat met erin? Ja, zoiets. Goed, wat hebben we het tweede uur? We hebben natuurlijk heel veel muziek. En we kunnen nog flink wat verzoekplaten gebruiken. Als u dat wilt doorgeven, graag hoor. 0251-254-958. 0251-254-958.
1: En we gaan naar 1972.
0: Ja, dat zei jij, hè?
1: Ja.
0: 1972.
1: En weer nummer 16.
0: En dan krijg je het volgende geluid.

0: enorm sekssymbool was dat in die periode. In de glitter rock tijd. Er zat Gary Glitter, zat in Sweet had je. En deze, hè? T-Rex.
1: T-Rex.
0: Tyrannosaurus Rex heette het officieel voluit. Telegram Sam met Mark Bolan, die zich niet zo lang daarna te pletten reed.
1: Ja.
0: Zo is hij aan zijn gekomen. Sekssymbool. Hé, jij kreeg een telefoontje net.
1: Ja, van Stefan.
0: En Stefan die wilde graag wat, die dacht, dat is wat bijzonders. Hè,
1: ja, hij dacht, wat wij kunnen, kan ik ook. 1972.
0: Ja, en, zei hij. Wil je draaien uit 1972?
1: Ja, en toen zei hij zijn geboortedatum.
0: 28
1: juli.
0: Juli. Nou, hebben we de top 40 opgezocht van 28 juli 1972.
1: Ja.
0: En toen leek het me leuk, van we draaien de nummer laatst. Dus de nummer 40 van die lijst. En de nummer 1 van die lijst. Van
1: en die gaan we nou achter elkaar draaien.
0: Nummer 1 stond...
1: A Rider's Shadow Pale.
0: Van Procol Harum. En op nummer 40, The Sweet met Little Willie. Deze twee zijn speciaal voor Stefan.

0: Woestijn van de nummer 1 en de nummer 40 van de top Sweet. 40, hè? Van 28 ja. juli 1972.
1: 72. Zijn verjaardag. Nog even wachten, dus.
0: Ja, en dan gaan we uitrekenen hoe oud hij wordt, hè? Dat moeten we niet doen. Dat is dat mag niet.
1: Nee.
0: Maar ik doe het toch stiekem zo. Ja. Maar ik ga het niet hardop zeggen. Hey, jij zat naar buiten te kijken.
1: En toen had ik het idee, het wordt al... Je krijgt al het zomergevoel.
0: Ja.
1: Omdat het zulk lekker weer is.
0: Ik was vorige week in Berlijn. En een paar dagen in Berlijn geweest met vrienden. Fantastisch weer gehad. Grandioos.
1: En toen kreeg je dat gevoel ook.
0: Toen had ik dat gevoel ook. Ik liep gewoon in t-shirtje buiten, man.
1: En het lentegevoel, dat was er niet meer. Nee. Maar het zomergevoel krijg je al meteen.
0: Dus gaan we een paar zomerplaatjes draaien. Ja. Taylor Swift.
1: Met Cruel Summer.
0: Ja, en dan komt daarna Shaggy samen met Ray Vaughan in de Summertime. En de Summertime was dan weer van... Dat was van Hobby Horse. Ja. Nee, in de Summertime was van Mungo Jerry.
1: Oh, en daar heeft in de Summertime.
0: When the weather is high. Nou, daar heeft Shaggy een dinges van gemaakt. Maar eerst Taylor Swift.

0: deed het heel goed in de discotheek, hè, ja. Dit. Shaggy met In the Summertime. Ja, samen met Ray Vaughan. Ik vond hem leuk.
1: Ja, ja. Heel leuk. Ja, ja, hey, het gaf ook een lekker zomergevoel.
0: Ja, precies. Straks hebben we nog meer zomergevoel. Ja. Of gaan we eerst zomergevoel?
1: Ja, we gaan maar eerst zomergevoel. We blijven er gewoon lekker in.
0: Goed, gaan we naar een singeltje uit de jaren 60 met een tijdsduur van 1 minuut 41. En als je dan gaat omrekenen hoeveel geld dat per seconde was, dat...
1: Ja. Was het niet te betalen.
0: Was het behoorlijk veel. Marianne Faithfull met Summer Night. En daarna The Outsiders met...
1: Summer is Here.

0: Het onmiskenbare geluid van Wally Tax.
1: Van de Outsiders.
0: En van de Outsiders, ja. Ja. Goed, volgend onderwerp.
2: De B-kant.
0: Ja, we kochten vroeger allemaal singeltjes, hè, Karel?
1: Ja.
0: Jij ook. Jij hebt een jukebox nog thuis, dus dat is helemaal singeltjeswerk.
1: Ja. En dan heb je een A- en een B-kant. Daarna kwamen de cd's.
0: Ja.
1: En dan had je ook een A en een...
0: En een achterkant.
1: Geen B-kant.
0: Nee, geen B-kant. Maar dan kreeg die cd-singeltjes, weet je wel.
1: Ja.
0: En dan kreeg je een nummer. En daarna kwam er dan een instrumentaal versie ervan.
1: Ja.
0: Een huppelenpunt.
1: En stond op één kant.
0: Stond allemaal op één kant. En je betaalde je blauwe. En je kreeg eigenlijk vier keer hetzelfde nummer. Maar goed, vroeger ging je dus ook ging je singeltje kopen. Ja. En dan was het ook wel belangrijk wat er op de B-kant stond.
1: Ja.
0: En ik heb vandaag de winnares van het Songfestival. Ik geloof 1967. Kan ook 67 was het volgens mij. Sandy Shaw.
1: Zo,
0: en die won met
1: Puppet on a String.
0: En de B-kant, dat was Tell the Boys.
2: De B-kant.

0: Met je blote voetjes.
1: Ja.
0: Maar ja, die hoor je niet op de plaat, hè?
1: Nee. Dus dit was de B-kant.
0: Ja, ik hoop niet dat ze last had van zweetvoeten toen de tijd, want...
1: Zag je al die vlekken?
0: Al het publiek eromheen, weet je wel. In de beatclub in Duitsland, daar stonden ze midden in het publiek.
1: Ja.
0: Tell the Boys was dat.
2: Beste luisteraars, bij de volgende toon is het tijd voor het lied voor Leda.

0: jaren nog eens daag.
1: Ja, zoiets. Those were the days. Mary Hopkin. Speciaal voor Leiderdam. Ik zei eigenlijk al roep nog eens wat. Toen zei jij Wings.
0: The Wings,
1: Ja, wat heb je met Wings?
0: Nou, ik vind het een prachtige tijd. Wings Over America vond ik een prachtig dubbelalbum.
1: Ja. Ja. Maar zelfs een driedubbel album volgens mij.
0: Ja, er zaten drie LP's in.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: Maar ze noemen het even goed dubbel album.
1: Ja. Net als, hoe heet het? Het eerste soloalbum van George Harrison was ook drie.
0: Ja.
1: Daar waren er ook drie. Tweede ook, trouwens, Bangladesh, het concert. Ja.
0: Dus heel wat nummers kreeg je eigenlijk cadeau voor als je één plaat kocht.
1: Ja, dan kocht je er eigenlijk drie.
0: Ja.
1: McCartney die was wel politiek geëngageerd. Hij heeft op een gegeven moment een plaat uitgebracht. Dat ging over Ierland. Dat hij vond dat Ierland gewoon één land zou moeten zijn. En dat werd ogenblikkelijk geboycott in Engeland. En omdat het in Engeland geboycott werd, gaan we het nu draaien. Zullen we het doen?
0: Ja, ga naar mij aan de gang.
1: Give Ireland back to the Irish.

0: was een Blackbird van de Beatles. We gaan nog even een klein stukje verder. Wij zijn bijna aan het eind. Het wordt hoog tijd om een plaat te draaien voor onze opvolgers op deze zender. Straks eindeloos Eimond, Broodje Hans.
1: Hans en Tim.
0: Ja, Hans en Tim. Hij komt volgende week uit, we hadden het er net over. En dan hebben we daarna nog één plaatje. Maar eerst is
1: over
0: hier
1: speciaal... Over wie hadden we het?
0: Over de Rolling Stones. Ja, de nieuwe single van de Rolling Stones. Speciaal voor de jongens van Broodje Hans. Hier is In The Stars.

0: 82 is hij, hè?
1: Ja. En nog zo lekker zingen.
0: In the Stars, de nieuwe single van de Rolling Stones. Speciaal voor de mannen van Broodje Hans. Die straks na het nieuws de zaak van ons overnemen.
1: En we hadden weer 2 uur ochtendmix.
0: Ja, en wij gaan afsluiten met Like I Do met Nancy Sinatra. En,
1: iedereen een prettig weekend verder nog.
0: Jij ook een prettig weekend. Ja. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En blijf bij ons, Eimond 360, 24 uur per dag. Dag, dag.
1: Oké, okay, dag, dag.
2: Johnny boy, take it slow. Don't you know? Don't you know?

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de

0: overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt!
3: Met de komst van Heimond 36.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Het is 12 uur.
5: Aha.
4: En het is weer tijd voor...
5: Oh lord.
4: 2 uur lang Broodje Hans.
5: Oh great.

0: aflevering 434. Het is 9 mei 2026. Tim is er weer, ik ben er ook en de zon is er ook.
1: Wat een weer, hè, vandaag, Hans.
0: Ja, en eerst even de mensen aan de overkant van de A9 even danken voor het begin van deze mooie zaterdag. Ja. Ja, dat nummer van de Rolling Stones. Wij hebben hem ook nog even gezocht.
1: Had hij de Rolling Stones gedraaid?
0: Ja, en ik heb hem net ook nog even gezocht in de radioautomatisering. Maar ik vraag me af waar hij het nou weer vandaan heeft gekregen. Maar ja, goed, laat maar gaan. Hij zal ook zijn kanalen hebben als fan. Want ieder programma van Frank is geen programma als er geen Stones of geen Beatles in zit.
1: Maar het is wel een lekkere start van je zaterdag.
0: Ja, het was de afsluiting van Frank, hè?
1: De afsluiting van Frank? Ja. Van zijn weekend?
0: Ja, nou, van zijn radioweekend.
1: Van zijn radioweekend? Ja. Hij heeft nu pauze tot maandag.
0: Ja, daarom. En wij begonnen lekker met Calvin Harris en Pharrell Williams. Wat wil je nou nog meer?
1: Wat wil je nou nog meer? 2017, ik weet nog wel dat dit nummer op de radio kwam, dat het een hit werd. Want ik was op dat moment op vakantie in Canada.
0: Ja?
1: Jazeker. Oh. Met een paar vrienden zaten we daar in een huis van een van die vrienden.
0: Ja.
1: En toen kwam dit op de radio, het werd kapot gedraaid daar. En toen was het een catchy nummer, het werd op een gegeven moment vervelend. Zo vaak werd het gedraaid.
0: Ja.
1: Ken je dat? Dat het nummer zo vaak gedraaid wordt dat het vervelend wordt?
0: Dat krijg ik nu al met het nummer van de Stones. Nee hoor, Frank, is een grapje.
1: En heb ik het jaar heb ik het niet gehoord. En nu kwam het weer eens langs. Toen dacht ik van, hé, dat is toch best wel leuk om het broodje Hans mee te openen. Deze zaterdag, deze zonnige zaterdag, Hans.
0: Ik heb al even stiekem naar de playlist gekeken wat we gaan draaien. Want zo bereiden wij onze programma's altijd voor. En het vliegt van hot naar her. Het
1: zo zijn wij, hè?
0: Echt zo'n zaterdag programma waarvan je zegt, Elvis, ja. Ja? Elvis zit erin. Little Richard? Ja, ook. Maar Vrouwtje en Estine?
1: Ja, ook.
0: Het is ongelooflijk.
1: Iedereen komt naar zijn trekken, Hans.
0: En we hebben een hele speciaal nummer van de redactieplaat, hè?
1: Ja.
0: Misschien, ik heb er al zien zitten op de redactie hier.
1: Ja, ze is wel hard aan het werk.
0: Ja, dat snap ik, maar misschien...
1: Al die fanmails, zij moet natuurlijk de fanmail ook filteren met wat we gaan benoemen. Want het kan niet allemaal benoemd worden.
0: Ja.
1: We hebben nog een uur nodig. Dus of we snoppen iets van Frank af, of we plakken er een uurtje bij na ons.
0: Dat zou ook nog kunnen. Dat is ook leuk. Maar misschien kunnen we straks wel even telefonisch contact leggen met de muziekredactie. Want we hebben het vermoeden dat de optredens van deze artiest niet zullen gaan gebeuren.
1: Oh.
0: Ik leg het straks aan.
1: Misschien via YouTube? Zo?
0: Ja, dat zou nog kunnen, ja.
1: Hey, het is toch een beetje de week van de vrijheid. Vrij zijn, er mogen zijn. Het is natuurlijk de week van 5 mei. En dan moeten we natuurlijk UB40 draaien met Sing Our Own Song, een nummer tegen apartheid. Het is een heerlijke, heerlijke zaterdagmiddagplaat. Wat we draaien natuurlijk bij Broodje Hans op Eimond 360.

te vinden op het zevende, of op het zevende album, wilde ik zeggen. Op het album De Zevende Hemel van 2000. Net als andere De Dijk-singles is ook Als het golft een enorme hit, maar een gegarandeerd succes tijdens de concerten blijft uit. Ja, dit was een van de mooie nummers uit 2000 van De Dijk.

0: rijden we ook niet zo vaak, hè, de dijk?
1: Nee.
0: Dus dat is wel zo verfijnd dat ze ze daar. Hé, we gaan terug naar 1882, want dan is de introductie van de verbeterde stethoscoop van William Ford.
1: Oh, dus ja, die was er wel al?
0: Hij was er al, maar verbeterd.
1: Oh.
0: 2.0, zeg maar. 1941, de Duitse onderzeeër U-110 wordt gekaapt door de Royal Navy, waarbij codeboeken en de Enigma-codeermachine worden buitgemaakt.
1: Ja.
0: Deze hielpen bij de codebrekers in Bletchley Park de Duitse codes te kraken.
1: Ja.
0: Ja, 1962, de Beatles, die tekenen hun eerste contract bij de EMI Vollophone.
1: Oh, gaan we die draaien?
0: Nee, gaan we niet draaien.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Zeker. Volgende gaan we ook niet draaien. 1987 voor Ierland wint Johnny Logan met Hold Me Now, het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Het is de tweede keer dat hij het Songfestival wint, Hans.
1: Ja, en de laatste keer nog niet.
0: Maar wel voor hem persoonlijk, maar niet met een nummer. Ja, gek.
1: Okay.
0: 1993 in de Efteling wordt de attractie Droomvlucht geopend. 2012 Barack Obama, die drukte als eerste zittende Amerikaanse president zijn steun uit voor het homohuwelijk.
1: Ja.
0: 2023 voormalig... Let op, voormalig Amerikaans president Donald Trump wordt in de burgerlijke rechtszaak in New York schuldig bevonden aan seksuele misbruik van de Amerikaanse columniste Elizabeth Jane Carroll.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja, maar het is ook er afgelopen, hè?
0: Drie maal raden wie de nu president is.
1: Ja? Nee?
0: Ja? Nee? Ja? Moet jij even je sigaar uit je doos? Ja, maar goed, alle gekheid op stokje. Geboren, jazeker, 1837, Adam Opel. Dat is de Duitse industriële en oprichter van de automerk Opel. Overleden 1895.
1: Ja?
0: 1943 is geboren Griet Tutelaar.
1: Hey.
0: Ja, Nederlandse sterkundige, televisiepresentator en schrijver. Jij kent hem natuurlijk. Jij bent waarschijnlijk groot geworden met
1: Griet. Ik hing aan de buis.
0: En zijn baard.
1: Ja.
0: En de buis en zijn baard.
1: Nee.
0: 1949, Billy Joel, Amerikaanse zanger, is geboren. Het wordt niet onze nieuwsplaat, Hans.
1: Ach, ook niet.
0: Nee, onze laatste van het rijtje wordt een nieuwsplaat. 1969 is geboren Diederik Ebbingen. Dat is een Nederlandse acteur, cabaretier, een filmregisseur. Onder andere van De Vliegende Panthers.
1: En wat heeft hij gezongen
0: dan? Hij presenteert nu Top 2000 Agogo. En hij speelt in De Luizenmoeder.
1: Oh.
0: Niks.
1: Oh.
0: Vast wel een liedje.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ik dacht dat deze zou worden.
0: De Vliegende Panthers heeft hij. Maar goed.
1: Oh, ja. Het
0: is ook mensen overleden. 2017 op 47-jarige leeftijd Robert Miles. De Zwitsers-Italiaanse house DJ.
1: Ja.
0: Waanzinnig.
1: Ook, ja.
0: Ja, maar
1: dat zegt
0: niet,
1: hij nu.
0: Ja, maar dat wordt niet onze nieuwsplaat. Met pijn in mijn hart, hè.
1: Ja.
0: Want jij kent mijn muziek voorkeur.
1: Ja. Nou, ik krijg mijn twijfels.
0: Het jaar 2020, op 87-jarige leeftijd overleden, Little Richard. En dan gaat hij een liedje zingen, jongen. Dat is echt voor een dame ten top. En hoe ze heet, mag je zelf ontdekken.

0: Ik word er zo vrolijk van, sowieso van het Franse pleitje. Maar ook van deze mooie Franstalige muziek van de Belgische zanger Stromae. Heb jij dat hem ook, Tim?
1: Sorry, wat zei je
0: nou? Luister. Nee, ik zag het aan je ogen. Je was in hele andere sferen tijdens Broodje Hans.
1: Sorry.
0: Potverdikkie. Ja, het is wel goed dat ik mijn schermen niet kon zien bij jou.
1: Hey,
0: nou, het was eigenlijk het eerste nummer en de eerste single van Stromae in 2022. En het is eigenlijk een heel mooi nummer, want het gaat over diversiteit. Over toosten op hem, op hen die zelf niet kunnen toosten. Bijvoorbeeld mensen die geen leuk werk uitoefenen en daarom ook niet opgemerkt worden.
1: Ja, mooi.
0: Heb jij dat ook? Heb jij wel leuk werk?
1: Ik heb leuk werk. Ik
0: ook op de zaterdag?
1: Op de zaterdag ja, is het een beetje saai. Dan droom ik af en toe weg, dat merk je.
0: Dat dacht ik, ja, dat heb jij. Ja.
1: Sorry. Nee, ik heb zeker leuk werk. Ja, ja? Zeker. En er worden opgemerkt. Dus ik heb het idee dat iedereen bij mij op mijn werk wordt opgemerkt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik ook.
1: Ja,
0: dat heb ik ook.
1: Ja, is dat,
0: en ik weet dat er gewoon nu weer mensen daar aan het werk zijn in Velsenoord. Dus dat is allemaal zo leuk. En dan hoop ik dat ze de radio aan hebben staan.
1: En niet op sterren.nl natuurlijk, hè?
0: Nee, want dit is de test. Hebben ze hem wel of niet aan? Want dit ga ik vragen maandag natuurlijk.
1: Maar jij gaat natuurlijk vragen van welk Nederlandstalig nummer hebben wij gedraaid naar de Franse plaat?
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, ga jij hem...
1: Niet ervoor, hè? Want dat was de dijk.
0: Daarna. Ze moeten natuurlijk wel een beetje het uur doorluisteren. En dan denk ik van, oh, wat een leuk programma op de zaterdag.
1: Ja. Dus ga jij het antwoord nu al geven?
0: Ja, mijn hart staat in brand.
1: Ah. Oh.
0: Ja, zo heet het nummer. Van...
1: Oh, hart in brand. Ja, precies, ja. Sorry, ik was even...
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, doen we maar gewoon dan.
1: Van Vrouwtje en Estien.
0: Hartstikke leuk.

0: De hits die je kent.
1: Hits die je kent.
0: De muziek die je meezingt.
1: Zo gezellig.
0: Zo gezellig.
2: Bij Hootje Brands. De Haatje Brons. De Sneetjes Smurrebreut. Hoe heet het programma nou?

0: Nederlandse top 20 hit van het album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player van Elton John. En ook het nummer Daniel is geschreven door schrijfpartner Benny Taupin. En Elton schrapt in het schrijfproces echt het laatste couplet wat volgens Taupin de clue van het verhaal zit. Daniel is namelijk een Vietnam-veteraan. Hij keerde blind terug en besloot uiteindelijk naar Spanje te vertrekken. Toch eens kijken of we die kunnen benaderen om even bij te
1: zetten. Wat gebeurt er nou in Spanje?
0: Ja, nou, dat weten we niet, omdat dat couplet waarschijnlijk geskipt is.
1: Spannend.
0: Ja.
1: Spannend.
0: We weten het niet. Mocht jij nou weten hoe dit afgelopen is...
1: Ja.
0: Dan kun je ons altijd nog even een berichtje sturen.
1: Hoe is het met Daniel?
0: Ja, dan draaien we volgende week weer. En dan nemen we even contact op met jou. En dan mag jij uitleggen wat er nou met Daniel gebeurd is.
1: Of dan het laatste couplet zelf inzingen hierover.
0: Oh, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan mag ook in het Nederlands.
0: Mag ook in het Nederlands.
1: Jazeker.
0: Ja. Vrouwtje, jij mag ook bellen.
1: Natuurlijk
0: ja,
1: is het.
0: Ja, dat is goed. Ja, okay. Ja.
1: Stien niet.
0: Nee.
1: Hey, we gaan even naar het nieuws, Hans.
0: Oh.
1: Want op www.eimond360.nl vind je allemaal nieuwsberichten gemaakt door onze redactie. En zo stond er ook eentje van afgelopen gisteren.
0: Mm.
1: Ja, het gaat erover het volgende dubbele punt. Het regent boetes tijdens grote verkeerscontroles in Eimond.
0: Oh?
1: Ja, heb je gisteren staande gehouden? Ben je dat bij de zaak geweest gisteren?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, want het was op de Agatendijk in Beverwijk, plein 1945 in Eimond, Muiden en Broekerdreef in Velsenbroek.
0: Oh?
1: Ja. Er zijn 12 fatbikes en 14 scooters gecontroleerd. Twee eigenaren van de fatbike kregen een boete omdat hun voertuig was opgevoerd.
0: Ah.
1: Verder een boete uitgedeeld, enkele boetes uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. En het niet kunnen aantonen van de rijbewijs.
0: Oei.
1: Ja. Ook,
0: dat vind ik een beetje kinderachtig in
1: ook
0: deze tijd.
1: Voor het niet dragen van een gordel.
0: Dat vind ik fout.
1: En telefoneren tijdens het rijden.
0: Oeh, dat zou je inmiddels moeten
1: doen. Nu jij geregeld in de auto zit.
0: Ja.
1: Voor je werk.
0: Ja.
1: Heb je enig idee wat de boete is voor het vasthouden van je telefoon tijdens het rijden?
0: €435.
1: Och, je zit. Ja, 435. Je gaat voor €435.
0: Ja.
1: Dat is het gemiddelde van vorig jaar en dit jaar.
0: Oh.
1: Ik vind het
0: zelf ook
1: wel knap. Vorig jaar 4,30 en nu 4,40.
0: Ik heb hem nog nooit gehad. En ja, terecht
1: zo,
0: natuurlijk
1: houden
0: niet.
1: Houden zo. En ja. Als jij je gordel niet draagt, wat kost het je dan?
0: Dat is iets minder, denk ik. Ik denk dat dat in de orde grootte van 3,500 euro zit.
1: Iets minder en dan ga je voor 3... Godverdorie. Ja. Nou, dan mag je dus twee keer je gordel niet... Dat is €190.
0: Dat vind ik veel te goedkoop.
1: €190.
0: Veel te goedkoop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je nog, wat is jouw duurste boete geweest? Is, weet je dat?
0: Hoeveel? 100? Hoeveel?
1: 190. Voor het niet dragen van de gordel.
0: Ja, dat is
1: dat je leven waard, weet je wel?
0: Nee, ja, maar dat is nog minder dan het eigen risico op de zorgpolis. En krijg je een klap zonder riem, dan is je hele eigen risico meteen weg.
1: Ja, en misschien je hoofd.
0: Ja,
1: je hoofd weet ik het allemaal. Ja, gekkigheid, je weet het niet.
0: Ja,
1: nee, wat is jouw hoogste boete die je ooit hebt gehad?
0: Oh, ik heb de foto nog wel. Ik reed de Simca 2002 volgens mij. En dat was in Heemstede.
1: Oh.
0: En daar kreeg je toen nog gewoon ook de foto's keurig thuis gestuurd. Een soort Polaroid-foto's.
1: Toen
0: ben ik door een rood stoplicht gereden. Maar dat is in de 70e jaren geweest of zo.
1: 70 jaren. En hoeveel was dat toen? Rood. Door rood.
0: Geen idee wat het
1: is nu 3,20.
0: Nee, dat kostte het toen niet. Ik denk dat het iets in de orde van grootte van 200... Nee, nog niet, van 100 gulden was het.
1: 100
0: zo.
1: Gulden.
0: Ja.
1: Keer 2,2.
0: Ja.
1: Mijn eerste week dat ik mijn rijbewijs had te hard gereden.
0: Ja?
1: Ja, ik met een paar tientjes. Geen gekkigheid natuurlijk.
0: Maar jij hebt een puntenrijbewijs.
1: Ik heb nog
0: een
1: puntenrijbewijs.
0: En ging dit ook meteen van je punten af?
1: Nee, want ik stond lachend op de foto. Dus dan hou je punten maar, dat is leuk. Hey, we gaan de Beatles draaien. Ticket to Ride hier bij Broodje Hans.

0: 2016, Hans. Dat is een tijd geleden. Het is een lekkere muziek. Jij bent fan van The Weeknd. Ik weet het. Jij staat nu te stuiteren.
1: Ik sta helemaal te stuiteren. Ja.
0: En dat vind ik ook geweldig. Hè? Die gasten zijn niet meer bij elkaar, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Hey, een van die twee gasten heeft trouwens een solo-project gestart.
1: Ja.
0: Een nieuw album. Maar goed, gekkigheid. Ik moet even opzoeken wat het is. Ik was fan van die gasten. Ik ben nog steeds fan van Daft Punk.
1: Ik hoor een bekend muziekje.
0: Ja, dat klopt. Want naast alle haatmails die wij wel eens krijgen, haattelefoontjes, zit er ook wel eens een fanmail tussen, Hans.
1: Oh, wat leuk. Ja. Dat is wel leuk.
0: Ja. Hij is eigenlijk een beetje naar jou gestuurd. We mogen ook wel zeggen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Beste Hans en het team van Broodje... muziekredactie, dat is van mij. Team van Broodje Hans. Wij worden ook... Hier een bericht van Bert van Galen. Ik luister met veel plezier naar jullie radioprogramma en wilde eens even laten weten dat ik vind dat IJmond 360 goed bezig is. Mooie uitzendingen en altijd gezellig om naar te luisteren.
1: Ja.
0: Dus dit is ook voor alle andere... Even alle andere radio-dj's.
1: Niet slurpen, hè?
0: Dit is ook een bericht voor jullie. Zouden jullie eens een geweldig nummer van Elvis Presley willen draaien? Mijn verzoekje is het klassieke nummer Hound Dog. Ga zo door en bedankt voor alle leuke radiouren. Met vriendelijke groet. Bert van Galen.
1: Maar dan moet ik wel even naar het archief, want die moet wel afgestoft worden. Hè? Want die is nou echt van voor mijn tijd, hè?
0: Ja, dat is, voor, dat is oud.
1: Ik stond nog droog, joh, in 1956. Echt waar, ik was er nog helemaal niet.
0: Je was er nog niet? Nee. Oh, dat bedoel je.
1: Ja.
0: Net hoe je het interpreteert.
1: Nee, ik snap nu hoe jij bedoelt. Nee, ik bedoel, ik was er nog helemaal niet. Nee. Ja.
0: Nou, laten we Elvis draaien voor Bert van Galen. Dank voor je mail. Wil je ook een fanmail sturen?
1: Ja.
0: Dat kan uiteraard naar info@broodjehans.nl. En dan benoemen wij hem op de radio.
1: Ja.

0: Coachella afgelopen maand, waar de twee folk en Like a Prayer zongen, moet in de goede smaak zijn gevallen bij beide vrouwen. De twee hebben namelijk samen een single uitgebracht. Het is een beetje housey. Bring Your Love heet het nummer. En het is een keiharde Madonna-plaat, hè, eigenlijk. Als je dit zo hoort, Madonna.
1: Hoe oud is Madonna inmiddels?
0: 89.
1: Dat bedoel ik, hè?
0: Ongelooflijk, wat een leeftijd.
1: Al die
0: en nog zo'n plaat naar.
1: Madonna, de Rolling Stones, Paul McCartney. Zit er nog één. Paul Simon komt ook weer met een nieuw oldie-album.
0: Wat leuk.
1: Ja, wat leuk, hè? Ja. Niet meteen gaan aanvragen, want hij is er nog niet.
0: Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love.
1: Ja.
0: Het is tijd voor mijn eerste uur.
1: Ja.
0: Ja, helaas. We gaan eruit straks met You Two. Still haven't found what I'm looking for.
1: Ja, hebben we nog even.
0: Ja, want we waren net lekker aan het babbelen.
1: Ja, we hadden het over soep.
0: Soep hadden we het over. Ja, dat was het. Ja.
1: Want wat is nou jouw... Eerlijk, wees eens eerlijk.
0: Eerlijk, hè?
1: Doe dat ook naar de luisteraar. Wat is nou jouw lievelingssoep?
0: Dan moet ik echt... Ik twijfel tussen of de snert van mijn moeder...
1: Ja.
0: Of jaspergesoep.
1: Ja.
0: Ik heb dat laatst gegeten, jaspergesoep. Waanzinnig.
1: Dat is echt heel bijzonder, hè?
0: Alleen 's ochtends, als je naar de wc gaat... even een kruipzoekje uit.
1: Maar het is een heel speciaal recept. Ja.
0: Het is heel speciaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou. Ik weet eigenlijk niet wat er allemaal in zit. Ja, asperge neem ik aan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Verder,
1: maar misschien kunnen we het zo regelen dat we volgende week zaterdag gewoon hier... want dan zijn we weer live.
0: Ja, dan zijn we live uiteraard.
1: Aan de Handelskade naast de pijp hier in Beverwijk.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk hartstikke dichtbij.
0: Ja,
1: dat we een soepje overhandigd krijgen.
0: Oh!
1: Een jaspergesoep.
0: Doe je dan weer op jaspergesoep?
1: Nou, jaspergesoep is wel een van mijn favorieten geworden, ja.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Ja. Maar waar komt de naam eigenlijk vandaan?
1: Of dat we de maker eens bellen wat het recept nou eigenlijk is.
0: Want de naam komt van de maker.
1: Ja.
0: Want ik neem aan, jasperge, asperge en verder?
1: Jasper.
0: Oh, Jasper, dat is het.
1: Ja, dat is het. Oh.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president.

0: naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: allemaal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Eimond 360. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: Smaken verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaas op brood. Ja, kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Of gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.
5: Maak me gek.
4: Broodje Hans.

0: Dit is nog steeds aflevering 2 op deze 9e mei 2026. En het is de studio waar de monitor uitvalt als ik opsta. En ik zie Tim dan meteen weer naar het monitorknopje springen.
1: Daar is hij.
0: Is allemaal weer goed gekomen.
1: Ja, ja, ja, uiteraard. Wel even zitten.
0: Was dit Milky?
1: Dit was Milky.
0: Het is heel bijzonder, hè. Want wij draaien hem als het nummer Just The Way You Are uit 2002.
1: Ja.
0: Maar afgelopen jaar is dat nummer weer naar boven gekomen en waanzinnig populair geworden.
1: Ja.
0: Want dit is gezongen door die Milky. En dat is een Italiaanse housemuzikant. Een housebandje. En dat nummer kwam eigenlijk niet lekker los. Niet in Amerika, niet in het eigen land. Maar hier in Nederland, daar kwam het wel in de top 30. Dus ook niet echt een grote hit. Maar
1: ach, zo'n zomerplaat.
0: We vonden het wel een lekker muziekje. Ja. Maar opeens werd het 2026. En dat is eigenlijk nu.
1: Dat is nu.
0: En nu komt er een remix van de Australische DJ Mel Brapp.
1: Ja.
0: En nu gaat het nummer op de TikTok. Gaat het helemaal viraal. En wat daaraan meewerkt is dat het gebruikt wordt als fanlied van de spits Antonio Semenyo van Man United. Manchester City. Dat is die andere man.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus het wordt opeens weer een hele andere hit. En dan zou je die ook gedraaid kunnen hebben. Maar dat hebben wij niet gedaan, want wij gingen voor het origineel.
1: Wij gingen gewoon voor het origineel, inderdaad. Ja. 2002 kwam hij vandaan, het is een heerlijke plaat.
0: Ja. Heb jij dan wel eens een leuk feestje te organiseren, of niet?
1: Vast wel. Misschien ergens een keer een barbecue of zo.
0: Oh, met soep?
1: Ja, met soep. Bijvoorbeeld, je weet het niet. Het zou maar kunnen.
0: Nee.
1: Maar je bedoelt gewoon een huisfeestje voor meerdere personen dan?
0: Ja,
1: dat
0: wordt wel heel intiem met z'n tweeën bij een huisfeestje.
1: Nou, laat Roxy Dekker en de Bankzitters daar nou een liedje over gemaakt hebben.
0: Oh.
1: En dan doelt ze natuurlijk op Koen van de Bankzitters.
0: Oh.
1: Want daar heeft ze een relatie mee. En die hebben dan ook met z'n allen een heerlijke plaat gemaakt.

0: 1971 schrijven Shirley Bassey en Where Do I Begin? Dat was natuurlijk de theme van Love Story. En misschien wel een van onze grote favorieten van de muziekredactie, want die het hier in de pantry meteen de radio vele malen harder gezet. En stond te zwaaien en te huppelen en ja, één groot feest hier.
1: Maar je mist de essentie van de plaat, want het is een kofferplaat, Hans. Waarom is dit een kofferplaat?
0: Nee, maar ik denk, dat ga jij dan gaan uitleggen. Ik gaf gewoon even live, ja, zonder beeld, gaf ik weer wat er hier gebeurde.
1: Nou, een versie...
0: Andy Williams?
1: Ja, want de oorspronkelijke en enkel instrumentale versie... die komt uit 1970.
0: Ja.
1: En een versie met tekst werd door vele artiesten... waaronder een uitvoering van Andy Williams uit 1971 pas bekend. Dus een jaar later na het origineel. En de versie van Shirley Bassey, dat werd eigenlijk de allergrootste en de bekendste. En in Nederland bleef zij maar staan in de tipparade.
0: Ja, gek, hè?
1: Ja.
0: En nog steeds draaien we haar. En staat het nummer volgens mij ook in de vele eindejaarshitlijsten.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, mooie kofferplaat. Ja.
1: Hey, nu jij... wij zijn onlangs bij jou thuis geweest. En je hebt nu een mooie raam in de woonkamer.
0: Ja.
1: Een heel grote... Kijk je wel eens naar buiten in de tuin? Dan, als je daar aan tafel zit?
0: Ik zie er niet.
1: Nee. Maar
0: ik denk, je maakt een bruggetje naar de volgende plaats.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké.
1: Heb je wel eens beesten in de tuin dan? Veel vogels en katten natuurlijk.
0: Ja, en als je katten in de tuin hebt, dan heb je niet zo gek veel vogels.
1: Maar jullie hebben best een bosrijke tuin. Best groen.
0: Ja, je kunt als je de tuin inloopt, kun je elkaar kwijtraken.
1: Als je niet oplet, dan tientallen in de rim moet tellen.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, zoiets.
1: Want mijn moeder, die heeft ook een groene tuin.
0: Ja.
1: Maar ook veel tegels.
0: Mm-hmm.
1: Jullie hebben minder tegels.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder heeft dus wel ergens in een hoekje in het groene een egelhuisje.
0: Ach.
1: Ja, en af en toe legt ze een bakje pindakaas neer. En dan komt er een egel en die eet dan, of een kat, dat bakje pindakaas leeg.
0: Ja.
1: Maar ik denk een egel. En van de week ging ze even kijken in dat huisje.
0: Ja.
1: En wat ligt er in dat huisje?
0: Nou,
1: een egel.
0: Meen je?
1: Ja.
0: En die lag lekker te slapen.
1: En die schrok zich in de pleuris. En die begon te schreeuwen en zo. Ja, nee, maar laat me met rust.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is toch mooi.
0: Ja.
1: En men betegelt hun tuin natuurlijk nu steeds meer. Minder groen in de tuin, waardoor er ook minder mussen zijn. Hè?
0: Ja,
1: want
0: absoluut.
1: Die zitten natuurlijk altijd in hegjes. Een egel zit in hegjes.
0: Ja.
1: Maar ze zijn er dus nog wel. Is het niet een idee voor jou om een egelhuisje in de tuin te zetten?
0: Ja, leuk. Nou ja, ik keek vanmorgen nog en toen zei ik tegen mijn partner van... She is not there.
1: Ah.

0: zo'n donkere club, Hans, weet je wel? Rokerig.
1: Ja.
0: Met een biertje bij je, een nootje. Lekker zitten aan zo'n stoel.
1: Ja.
0: Waanzinnig.
1: Maar mag ik er wel een kanttekening bij maken?
0: Uiteraard mag je dat doen.
1: Dat biertje waar jij het over hebt, hè?
0: Ja.
1: Is dat een echt biertje? Fris, fruitig?
0: Dat is gewoon een echt met
1: mooi schuimkraagje.
0: Twee vingers schuimkraagje. Ja. Lekker koud.
1: En wat had je nog meer bij dat biertje?
0: Een lekker nootje.
1: Ja, ook een echt
0: omdat
1: nootje.
0: Omdat er een vuif is.
1: Ja, ja.
0: Gewoon een lekker nootje.
1: En in een leuk cafeetje of een leuke DJ
0: echt,
1: of club.
0: Echt, met zo'n rood, met zo'n harde houten bruine tafel.
1: Ja, echt. Dan moet ik je toch ergens teleurstellen.
0: Oh.
1: Want ik denk dat alles echt is, behalve één ding. En dat is de artiest.
0: Dat is de artiest. Jij gaat mij vertellen dat Red Village en Mikey's Mind met het nummer Umbrella niet echt is?
1: Nou, ik denk dat er wel een persoon zit achter die Mikey Mellow, hoe heet het?
0: Mikey's Mind en Red Village.
1: Ik denk dat dat de producer is.
0: Ja.
1: Maar die hele Red Devil bestaat niet.
0: Is AI.
1: Ik denk, kan het niet hard maken, ik denk dat het inderdaad AI is.
0: Want 1,5 miljoen mensen luisteren daarnaar per maand?
1: Nee, terecht. Want net zoals dat biertje wat jij beschreef, dat nootje met dat vuifje,
0: ja.
1: Dat was natuurlijk hartstikke lekker. En die muziek is natuurlijk ook hartstikke lekker.
0: 100%.
1: Maar
0: het
1: ik
0: is
1: denk,
0: een waanzinnige plaat.
1: Ik denk dat als jij nu gaat bellen met Ahoy en je gaat zeggen, ik wil jullie 26 november wil ik jullie afhuren, want ik ga een concert boeken voor Red Devil.
0: Ja.
1: Dat ze, nou, misschien niet hard zitten te lachen, maar dat ze zeggen van, joh, succes ermee, want ze kan hier komen.
0: Nou, ik heb net even gegoogeld natuurlijk.
1: Ja.
0: Er valt niks over te vinden. Helemaal niks. Er zijn kanalen van deze artiest en verder niks. Er zijn 8 nummers uitgebracht. Lose Yourself van Eminem. Ook een soort van versie, net als Umbrella van Rihanna, wat we net draaiden.
1: Ja.
0: Het is niet een cover daarvan, maar het is gebaseerd op.
1: Ja.
0: Maar het is wel echt een supergoeie plaat. En dat bespreek me weer eens. Het wakkert aan waar men het al heel lang over heeft, hè. De AI-beentjes zoals de Velvet Sundown met miljoenen streamen per maand. En de Vlaamse Marcy Cortage. Dat is ook een hele grote. Zij creëren dus, zij maken zelf AI-muziek met bekende zangers, zoals een Ramzi Shafi bijvoorbeeld.
1: Maar ik vind dat wel lastig.
0: Het is een dingetje, jazeker.
1: Ik vind dat echt. Ik las van de week volgens mij een artikel dat bij een bekende muziekdienst.
0: Die groene?
1: Dat weet ik niet. Oh. 40% van het nieuwe aanbod gewoon AI gegenereerd is. En dan denk ik, jongens.
0: Kijk,
1: dit maakt de muziekindustrie kapot.
0: Ja, kijk, ik snap dat je het als hulpmiddel inzet. Want het is natuurlijk bedoeld eigenlijk, denk ik, ook als hulpmiddel.
1: Ja.
0: Het kan je als een collega bijstaan met je werk.
1: Ja.
0: Maar het moet niet je eindproduct laten bepalen.
1: En dan het ene na het andere nummer uitbrengen en nog een nummer en nog een nummer. Want AI heeft opeens je sound gemaakt. En dan is het gewoon heel makkelijk om een tweede of een derde of een zestiende nummer te maken.
0: Zeker.
1: Want je past een klein dingetje in je prompt aan en dan komt soortgelijke hele mooie muziek uit rollenbollen.
0: Ja, ik probeerde laatst iets te doen op bestaande nummers namen te laten zingen door AI.
1: Ja.
0: Maar dat doet AI dan weer niet.
1: Nee.
0: Vanwege de rechten die aan die nummers hangen.
1: Ja, maar dit was een hartstikke mooie stem.
0: Ja. 1,5 miljoen per maand, hè, luister naar Red Velvet.
1: Die gast is hartstikke rijk geworden met AI. En dan denk ik, maar jij maakt artiesten het wel heel erg lastig om muziek te maken die ook nog eens een keer iets gaat doen.
0: Maar goed, zijn wij ook al 434 weken te horen als AI? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Nou, jij bent net zoals ik gewoon een AI-stem.
0: Wij zijn AI.
1: Ja, maar we houden wel van Jasperse soep.
0: Jasperse.
1: Ja. Ja.
0: Zeg je AI, zeg je natuurlijk. Zit het in je naam, dan mag je meedoen. George Michael en Aretha Franklin, die hebben allebei AI in hun naam. Dus dat is leuk. Ja, zij doen mee met het spelletje. Ik heb net een spelletje bedacht.
1: Oh!
0: Ja, heb je AI in je naam, dan mag je meedoen.
1: Nou, oké.
0: Dat is toch leuk?
1: En dan straks ook nog Tim Pampet.
0: Ook nog een spelletje.
1: Oh.
0: Och, en dat op deze zonnige zaterdag, Hans. Het is toch heerlijk.
1: Ik heb een zwembroek net aangetrokken.
0: Dat zie ik. Ik ben
1: badje op
0: ik
1: het balkon?
0: Ja, ik mijn zonnebril vanwege die witte benen van je. Want het reflecteert als de pest.
1: Het is goed, Petje.

0: Het gevoel can't stop the feeling. Het is echt zo zomers, Tim. Ik vond het zo'n heerlijk nummer. In de voorbereiding zag ik dat hij kwam en toen dacht ik, ah, heerlijk.
1: Ja, lekker met mijn korte broekje ook.
0: Ja, dat is wat minder.
1: Spelletje spelen?
0: Ja, gelukkig zit er hier een heel groot schot tussen. Dus dat is enorm.
1: Een schot met een rok.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Oh.
1: Ja, het wordt de tijd, dames en heren. Het Tim van Pet, ik ga draaien. Ja, ben je klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké, gaat ie. De letter V.
0: Ach, Willempie van André van Duin.
1: Artiest met een W, hè? Zoals, kijk, W hier, Wally Tax. Wally Tax, Warren Zevon bijvoorbeeld. Wendy en Lisa.
0: Wen?
1: Wie is Wendy en Lisa?
0: Dat is wel echt, dat is niet AI.
1: Nee, dat is
0: echt. Nou, laat even een stukje horen dat we Wendy en Lisa. We gaan hem niet draaien.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Wesley Wassenaar.
0: Ja, ook niet.
1: Wesley Bronkers met Amalia is leuk.
0: Ja. Ja.
1: Ja, maar we hebben al veel...
0: Doen we niet.
1: Ja, Westlife. Ik heb het al gevonden. Het is niet mijn favoriete boyband, maar het is wel een leuke boyband. Okay. Westlife.
0: Ja, maar dat mag ook af en toe.
1: Dat mag af en toe, hè, nou, natuurlijk. Gewoon een beetje jaren 2000 muziek. Muziek kan geen kwaad. Westlife met Fool Again is de Tim Pampet plaat voor deze week.
0: Mooi.

Als programma met 3 Radio Michelinsterren heb je natuurlijk een naam hoog te houden. Maar zo af en toe serveert zelfs Broodje Hans oude koek.

0: Terug naar de jaren 70, terug naar de jaren van de prozo's, Hans. Dus ook was even lekker, hè?
1: Ja, hartstikke lekker. Ik heb mijn mond al vol.
0: Ik hoor het. Dat is flink doorkouwers.
1: Broodje Hans.
0: Broodje Hans. En natuurlijk even een broodje eten, Hans. Het is hard werken, hè? Het is hard werken.
1: Ja.
0: Kijk je wel ook lekker naar buiten? Oei, de Tatatrein.
1: De Tatatrein. Dat is ook altijd leuk.
0: Ja, is lang, hè?
1: Ja, en ik moet zeggen, het ziet er eigenlijk best wel mooi uit. Het is niet helemaal strak blauw, maar we doen even het weerbericht.
0: Ah, doe jij even het weerbericht?
1: Het Eibond Nieuws weerbericht.
0: We
1: hebben er ook
0: met
1: een
0: Hans Jansen.
1: Ja, dus vandaag,
0: en volle mond.
1: En een volle mond. En de muziekredactie loopt hier gewoon aan de plakjes servelaatworst. Heerlijk. Nou, dat was het weerbericht.
0: Was dat het weerbericht?
1: Ja.
0: Wat een karige weerbericht. Nou snap ik dat ze nooit het weerbericht.
1: Ja.
0: Ik vind wel dat je er een beetje makkelijk vanaf komt.
1: Volgende week doe ik het uitgebreider.
0: Volgende week doe je het uitgebreider?
1: Ja. Gaan we het nieuws, gaan we in het nieuwsblokje gaan we ook het weerbericht doen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan naar Starfish. We gaan naar Norasta. Oh. Hier, Broodje Hans. Lokaal artiest.
1: Lekker zomers.
0: Altijd welkom, altijd gezellig. Inderdaad, zomers. Kun jij nog even oefenen op het weerbericht, hè?
1: Ja, dat is goed.

0: zit het er alweer op?
1: Het zit er alweer op, Hans.
0: Maar ik vind het toch wel een goed plan dat jij van de week eigenlijk deze uitzending het weer over had. Om er 3 uur uitzending van te maken.
1: Is dat zo?
0: Nou, dat zei je nu weer zo van. Ja, wel leuk. 2 uur is zo kort.
1: Twee uur. Soms is 2 uur kort en soms is 2 uur genoeg, Hans.
0: Oh ja.
1: Ja, zijn van die dagen.
0: Wat was deze uitzending dan, 1 uur te kort of het was genoeg?
1: Deze is precies goed.
0: Oh.
1: Onze amazing plaat voor deze week, Dan Hartman, Relight My Fire uit 1979.
0: Nou, hebben we gemerkt,
1: het is de opvolger van zijn succesvolle single Instant Replay.
0: Ja.
1: En daarna wordt het stil.
0: Echt heel stil. Het was volgens mij wel een heel groot artiest, hoor. Want hij heeft onder andere nog gespeeld bij Edgar Winter in zijn groep. En volgens mij, Edgar Winter.
1: Ja.
0: Ja. En volgens mij heeft hij wel meer. Ik moet een beetje oppassen, want de muziekredactie loopt achter mij op.
1: Ja, dat is gevaarlijk.
0: Voor hetzelfde geld ben ik mijn koptelefoon kwijt.
1: Zeker.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Maar ik ga wel eens even op onderzoek uit wat Dan nog meer gedaan heeft. Volgens mij was dit gewoon een speeltje van hem.
1: Dan the Man. Was dat dan ook zijn artiestennaam?
0: Dan the Man. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet hoe die echt heette. Maar misschien. Nee, hij was in ieder geval niet AI.
1: Hij was niet AI, hè?
0: Nee, hij was
1: misschien,
0: niet AI.
1: Misschien een ezel, maar.
0: Ja.
1: Geen.
0: Nee, oké. Okay. Waar gaan we ermee uit?
1: We gaan ermee uit met Fool's Garden Lemon Tree. Een one-hit wonder uit 1995.
0: Duitse
1: door
0: beentje.
1: De Duitse beentje. Wat echt een wereldhit was in Europa.
0: Ja.
1: En in Azië. Dus niet helemaal een wereldhit, maar wel een wereldhit als in groot. Nee, okay. Ik begrijp wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt.
1: Volgende week zijn we er weer met een nieuwe broodje Hans.
0: Ja, toch?
1: Hebben we dan gasten of wordt het weer een relaxte?
0: Nou, nee. Dus,
1: wachten we op de nieuwe studio?
0: We wachten nu gewoon even op dat de studio gewoon helemaal klaar is.
1: Ja.
0: Als ik hier nu rondkijk, dan liggen de tie-wrapjes op de grond. De stofzuiger staat er ook, maar er gebeurt niks mee. En,
1: Men is druk bezig, Hans. Dus het komt allemaal vanzelf.
0: En dit is dan niet echt een ruimte die je nu zou willen delen. Dus we wachten tot die klaar is.
1: Ja. We gaan even de afwas doen, klaarmaken voor volgende week. Ja. Als jij even mijn glas wil vangen, dan gooi ik hem nu naar je toe.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl. Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel.

0: Nederlands vakwerk leveren. Dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
3: check Eimond360.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Vooral in Zeeland is het zonnig, in de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft,

0: volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. Waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. Het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. 2 actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De 2 uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251

0: 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmans 36.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram

0: langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen, komt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
7: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en de Rick Show op IJmel 360 op deze zonnige, zeer zonnige zaterdagavond. Het is 9:06 op deze mooie dag. En wij zitten er weer klaar voor. Wie is wij dan? Dat is natuurlijk ikzelf, Rick Esser. En tegenover mij mijn trouwe radiocompagnon. En een van mijn beste maten, Rick de Beer.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ik kan me geen beter intro wensen dan wat u net geproduceerd heeft uit uw keelgat.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Hoe is het, Rick?
2: Ja, ik heb de schaafwonden en wonden nog op mijn voeten en op mijn knieën. Want ik heb natuurlijk weer gevoetbald.
1: Oh jee.
2: En het was de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Over 2 weken mogen we het afmaken in Haarlem, in Schoten. Dus komt dat zien. Maar zoals jij al zelf zei, het is best warm. Best zonnig.
1: Zeker.
2: En het hoofdveld was vrij. En het hoofdveld is van kunstgras gemaakt.
1: Oeh.
2: Dus als je dan valt, dan heb je kans dat je open ligt. En dat had ik een beetje. Maar ja. Mocht de pret niet drukken. 3-0 achter met rust. Tweede helft 3-1 gemaakt. Dus als je alleen de tweede helft zou tellen, hebben we 1-0 gewonnen.
1: Nou, dat kunnen we goed.
2: Daar houden we ons aan vast.
1: Daar houden we ons aan vast, inderdaad.
2: En hoe is het met u?
1: Ja, niks te klagen. Als we op een moment even kijken naar het actuele weerbericht, dan hebben wij op een moment nog een aantal graden van 17. Maar het zonnetje brandt al aardig in. Ik heb vandaag lekker rustig aangedaan. Ik heb in de tuin even het motortje een spoelbeurt gegeven. Zoals we dat mooi noemen. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan vandaag. Lekker wat huishoudelijke taken. Vaatwassertje, stofzuigertje, wasmachientje. Je kent het wel, hè?
2: Ja, ik ken het zeker. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Want vanaf morgen tot en met volgende week zaterdag is het grauw en grijs in ons koude kikkerlandje.
1: Ah, zonde. Zonde.
2: Je kan niet alles hebben.
1: Nee.
2: Maar uiteindelijk komt de zomer eraan. En telkens het zomer wordt, zeg ik altijd, ik kan niet snappen dat mensen de winter boven de zomer verkiezen. Want het is toch heerlijk, jongens.
1: Ik vind beide eigenlijk wel prima.
2: Nee, ik ben geen winterman.
1: Ik vind beide prima. De winter heeft zo zijn voordelen en de zomer heeft voordelen. Bijvoorbeeld, het voordeel van de winter is dat je gewoon lekker onder je dekbedje kan liggen. En dat er niks aan de hand is. Lekker erin kruipen. Lekker s'avonds.
2: Ja.
1: En het nadeel van de zomer is dan weer dat je dus niet onder je dekbed kan kruipen. Want dan drijf je de volgende ochtend je bed uit.
2: Ja.
1: Ja, het voordeel van de zomer is natuurlijk gewoon wel weer het lekkere weer en het zonnetje. Je krijgt weer een beetje een kleur op de huid. En lekker met het motortje rijden of het fietsje pakken. Of lekker met de vriendjes een pilsje pakken op het terras. Ja, het is het een of het ander. Hè?
2: Zeker.
1: En het wisselt elkaar mooi af. En ik heb ooit iemand horen zeggen, mensen vinden de zomer mooi omdat ze weten dat de winter er weer aankomt.
2: Oeh.
1: En zo kan je maar opdraaien. Ja.
2: Zeg het ze. Nee, je had het zelf wel over de motor inderdaad. Als je nou een plek ergens op, laat ik het makkelijk, op aarde mag kiezen waar jij met je motor lekker mag gaan scheuren. Heb je dan een bepaalde plek in je hoofd?
1: Ja, ik denk dat ik nog wel dan door de Alpen heen wil rijden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, dat is ook best wel haalbaar, toch?
1: Ja, zeker. Alleen zou ik dan niet ervoor kiezen om met de motor richting de Alpen te rijden. Maar gewoon een aanhangertje, dan de motor meenemen. En vervolgens lekker daar de auto neerzetten. Dan de motor uitladen en dan daar gaan rijden.
2: Anders is het te lang onderweg op de motor? Of?
1: Ja, ik heb een naked bike. En mensen die zelf een naked bike rijden, die snappen dat wel. Op het moment dat je dan zeg maar over de snelweg rijdt, dan is het echt een windtunnel. En dan moet je alles vasthouden. Ja, als je dat gewoon 6-7 uur lang hebt richting de Alpen, bewijzen van omdat je daar helemaal naartoe moet rijden. En je wil gewoon diep in de Alpen en dat soort dingen. Nou, daar word je niet gelukkig van.
2: Dan kan je beter waar van. Krijg je dan last van?
1: Of? Ja, gewoon de wind is gewoon heel. En het is heel saai.
2: Ja.
1: Het is heel saai. Want ga je overal tussendoor, dan is prima. Maar goed, dan ben je 3 dagen onderweg voordat je er een keertje bent. En dat, eigenlijk doe je dat in Nederland ook. Gewoon overal tussendoor rijden. Snelwegen vermijden. Tussenwegjes, dorpjes, paadjes, dijkjes. Dat is eigenlijk waar je het liefst met de motor wil rijden. En ja, als je dus de hele tijd op de snel moet rijden, 1 stuk rechtdoor. Ja, dat is gewoon heel saai.
2: Dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Kan ik mee vinden, zeker.
1: Voor vandaag natuurlijk weer de standaard dingen die jullie van ons gewend zijn. Zometeen om 6:30 doen wij weer een spelletje. De huisband die staat al klaar. We hebben een liedje uit 2017 met 799 miljoen views op YouTube. En hij zou vandaag makkelijk moeten zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Er is veel nieuwe muziek uitgekomen gisteren. Waaronder van Calvin Harris. We gaan er vandaag even een beetje doorheen. Ik ben vooral benieuwd naar de mening van Rick. Want iemand vroeg aan mij, als je nou nieuwe muziek hebt, wanneer gaat het dan in de lijst? Nou, dat is meestal als je het 2 of 3 keer gehoord hebt. Nou, ja, heb ik deze muziek gisteren voor het eerst gehoord. En nou is het heel simpel. Dan ga ik het vandaag nog een keer luisteren met de ongefilterde mening van Rick de Beer. En dan besluit ik of ik het in mijn eigen lijst ga doen of dat ik hem eruit laat.
3: Volg ons nu ook op social media. facebook.com/RickenRick en Instagram.com/RickenRickShow.

0: 21 Pilots, We Don't Believe What's on TV. En die hoorden jullie natuurlijk na het nieuwste nummer van Calvin Harris samen met Jesse Satisfy.
1: Wel een summer banger hoor.
2: Wel hè?
1: Ja, die mag van mij wel in je lijst.
0: Hij staat erin.
1: Ik weet niet of jij je lijsten hebt gecategoriseerd echt van... dit is mijn gym afspeellijst en dit is mijn... als ik naar huis rij vanuit Alkmaar lijst.
0: Dit is mijn eerste rijleslijst. Dit is mijn tweede rijleslijst. Nee, ik heb in principe niks gecategoriseerd. Maar daar ben ik uiteindelijk wel mee begonnen. Ik had uiteindelijk een lijst. Nou, voor de mensen die het weten, mijn DJ-naam, mijn username op alles is eigenlijk Nix18. Dus ik had gewoon één lijst. Die heb ik aan het begin van 2026 of zo gemaakt. En die maart 2025 zelfs. En die heet gewoon Nix. N-I-X. En daar heb ik alles in gedumpt wat ik überhaupt interessant vond. En dat is gewoon de lijst die aangaat en dan zie ik het wel. Dan komt het doorheen, ik skip er een paar, ik luister een paar. Oh, prima. Er zitten nu in totaal 282 liedjes in. 18 uur en 24 minuten aan luistermateriaal. En ik merkte op een gegeven moment dat ik meer aan het skippen was... dan dat ik daadwerkelijk aan het luisteren was. Toen dacht ik, oké, misschien is dit inderdaad het punt waarbij ik ga categoriseren. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik, 's ochtends heb ik natuurlijk zin in andere muziek dan op het midden van de dag...
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik heb wat rustige nummers uitgezocht. Die heb ik in de lijst Easy Nix Mornings gezet. Dan heb ik nog wel eens een hele wilde dag... dat ik op een gegeven moment heel erg veel zin heb in klassieke muziek. Denk aan Dans Macabre of Requiem Deux of 21 Hungarian Dances, Duel of the Fates, Across the Stars. Van, nou, allemaal klassieke muziek. En toen dacht ik, daar moet ik ook een lijst voor hebben. Die heet Nix Classics.
1: Oeh, ja. Jawel.
0: Jawel. En dan hebben we inderdaad nog een lijst waar ik recentelijk mee begonnen ben. En eigenlijk nog maar één nummer in staat. En dat is van Opposites, Jij Denkt. Dat is Nix on the Bike.
1: Heel dus mooi.
0: En zo probeer ik eigenlijk alles langzaam wel een beetje te categoriseren. Wat leuk is, mijn username op alles is afgeleid aan de Nix18 campagne van Nederland. En daar hoort dus ook een bepaald logo bij. Nou, tegenwoordig Zeker. Kunnen we artistiek natuurlijk een hele hoop. Omdat we gewoon heel veel AI hebben die het voor ons
1: die
0: fixen.
1: Tools hebben wij.
0: Die tools hebben wij. Dus ik heb dat logo geript van internet. Ik heb tegen ChatGPT gezegd, ik wil... Een afbeelding voor een afspeellijst op basis van dit logo. En dan wil ik dat die zo en zo heet. Dus bijvoorbeeld Nix of Nix Easy, Nix Mornings, Nix on a Bike. En dan heb ik dus allemaal afbeeldingen voor die afspeellijsten in de stijl van het Nix18 logo. Met dus inderdaad die tekst erbij. En ik ben eigenlijk best wel heel trots dat ik dat heb. Want ik vond het ook creatief.
1: Oh, moet ik wel even zien straks.
0: Ja, dat is toch wel even zien. Ah, ja.
1: Helemaal goed.
0: Lekker. Maar wij zijn net gebeld.
1: Zeker. Door Steven uit Velsbroek.
0: Meen je niet.
1: Vaste luisteraar. Vaste vriend van de show. En hij belde... Ja, we weten nog steeds niet hoe de telefoons hier werken. Hier bij locatie Beverwijk. We zijn daar niet bedreven in. Wij zijn geen telefoonmannen. Wij zijn meer Snapchat en WhatsApp en Instagram mannen. Maar Steven heeft jouw persoonlijke mobiele nummer. En die heeft gebeld en die wilde graag een Nederlands nummer. En niet zomaar een Nederlands nummer. Hij wilde dat wij een Nederlands nummer uitkiezen en die opdragen aan Erik. Want Erik die heeft ook heel veel gebeld de afgelopen tijd naar onze show. Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Zeker. Het is fijn dat onze luisteraars het voor elkaar willen doen.
0: Ja. En aangezien er allemaal nieuwe Nederlandse muziek uitgebracht is... en wij eigenlijk zelf iets mochten kiezen en dat aan overdragen aan Erik... heb ik gekozen voor het nummer van Samuel Welton, Leeuw Kleine en de Amsterdamse Zomer met Maak Me Nou Niet Gek.
3: Oh. Het is zaterdagavond en dat betekent maar één ding. De Rick en Rick Show.
4: Dit is je boy Leeuw Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou

0: niet gek. Maak me nou niet gek van Lil Kleine en Samuel Welten. Ter ere van... Ter ere klinkt wel zo dramatisch, ja, maar voor Erik vanuit Steven een mooi Nederlands nummertje. Ik vond het wel mooi zomers, gezellig. Dus we hebben hem er lekker in gegooid.
1: Zeker, we blijven lekker in de zomerse stijl en sfeer. En wie weet is dat het volgende spelletje wat we nu gaan doen dat ook wel.
0: Spannend.
1: Spannend, spannend. Zal ik het concept nog één keer uitleggen voor de mensen thuis?
0: Doe nog maar even snel.
1: Dames en heren, er zijn natuurlijk heel veel nummers uitgebracht de komende tijd. Sinds de mensheid.
0: Ja. Sinds de oertijd, de oerknal.
1: Bracht de mens muziek uit. En wat ook al sinds de oerknal bestaat, is de huisband die wij hier vandaag om ons heen verzameld hebben.
0: Dat die van de week 60 is geworden, betekent niet dat die helemaal uit...
1: Nee. Dat is waar. Maar die zijn heel goed in het ontleden van nummers en die dan voor ons terug te spelen. Zo hebben zij een nummer gekozen. Ik kan op dit moment niet met je meekijken, maar ik denk dat het 2017 was.
0: Ja, klopt.
1: Met hoeveel miljoen views?
0: 799 miljoen views op YouTube.
1: En ze hebben ons zelfs verteld hoe makkelijk of moeilijk idee het moet zijn. En dit zou makkelijker moeten zijn.
0: Ja.
1: Toevallig bestonden wij al in 2017.
0: Ja.
1: Wij waren toen al about, zeg maar.
0: Zeker. Hoe oud was jij in 2017?
1: Ik was in 2017. Toen was ik prime Rick de Beer. Toen was ik 19.
0: Ik was 16. Tenminste, dat ligt aan wanneer in 2017 natuurlijk. Maar ik was 16.
1: Ja, volgens mij zat ik toen in Spanje voor mijn buitenlandse stage.
0: Oeh.
1: Ja,
0: Zou het toevallig zijn als dit een Spaans nummer is.
1: Ja, niet veel van Italië geleerd, maar wel heel veel gelachen. Kan ik iedereen aanraden. De huisband heeft dat hele nummer uit elkaar gehaald en gaat het instrument voor instrument naar ons terugspelen. En het is aan ons om te kijken of wij kunnen achterhalen dat nummer dan zou zijn. We hebben een paar kansen. Ze beginnen natuurlijk alleen met volgens mij de drums.
0: Ja, en wat sound effects vandaag.
1: En elke keer komt daar een extra laag bij. De vorige keer was Rick Esser wel heel snel met laden.
0: Ja.
1: Met raden. Had hij meteen goed. Was het dan uiteindelijk over de ether gekomen of niet? Want we wisten niet zeker of...
0: Weet ik niet. Ah. Ik heb hem niet meer teruggeluisterd.
1: Vast wel. Vast. Hij was in ieder geval heel snel. Weet je nog welk nummer je had geraden?
0: Dat was...
1: Een oud nummer?
0: Ja, het was wel een ouder nummer inderdaad. Ik weet even niet meer welke dat nou... Was geweest.
1: Komen we op terug.
0: Ja.
1: Maar voor nu is het nieuwe ronde, nieuwe kansen. De band staat klaar. En als jij ook klaar bent, Rick Esser, dan mag jij van mij het startsein geven.
0: Wow.
1: Ruimte. Ja. Wat zou dat zijn, lieve dames en heren?
0: Dit kan van alles betekenen.
1: Het kan letterlijk alles zijn.
0: Doe nog een keertje.
1: Doe nog een keer.
0: Even de drums weer.
2: Oh.

0: funky.
1: Ja, funky inderdaad. Wie waren er in 2017 heel erg groot? Ariana Grande bijvoorbeeld.
2: Bruno Mars vast wel nog.
1: Bruno Mars voor alle tijden geweest. David Guetta misschien.
2: Dat album ook met Anderson .Paak en zo.
1: Ja. Ja, ja,
2: is
1: ja.
2: 2017. Lastig, lastig.
1: Er moet een laagje bij voor mij.
2: Moet er een laagje bij? Ja, maar ja. We kunnen natuurlijk. Ik ga wel even een Bruno Mars gokje gooien. Het is natuurlijk niet Leave Door Open of Uptown Funk zou het ook niet zijn geweest. Nee, dacht ik al.
1: 24K.
2: Nee, oké. De bas.
1: Oh, ik ben een Feels.
2: Ja, Feels van...
1: Calvin Harris.
2: Ja, dat is hem zo. Ik ga hem even invullen, hoor. Wacht even. Van inderdaad Calvin Harris, Pharrell Williams. Even kijken, hoor.
1: Change the Rapper? Change the Rapper?
2: Feels.
1: Wacht. Kun je hem nog een keer aan Tim laten horen? Kijk of Tim hem raadt. Tim komt echt net binnen, dames en heren. Hij komt net de studio binnen. Hij heeft zijn jas nog aan, zijn tas nog op zijn rug. Hij komt koud binnen en we gaan hem meteen overladen of hij het weet. Ik zie hem denken. Hij knikt mee. Hij zit in zijn handjes te wrijven. Het ligt op het puntje van zijn tong.
3: Volgens mij is er eentje van Katy Perry.
2: Nee.
1: Is die geen feature hierop? Dat zou kunnen, hoor.
2: Ja.
1: Jawel,
2: ja,
1: als een feature.
2: Er zitten wel eens features erop.
1: Ja.
3: Wel.
1: Ja. Dus die zit. Dus Katy Perry is de feature erop, dat klopt.
3: Dat ze in de soepkom zit.
1: Oké, okay. De videoclip ken ik niet.
2: De soepkom. Nou, dat je het goed trouwens.
1: Jij hebt hem al geraden, je kan niet nog een laagje bij doen, of wel?
2: Het kan wel.
1: Nou, doe hem nog een keer voor Tim.
2: Even gitaartje erbij.
1: Nee. Heel groot. Het jaar waarin die uitkomt is 2017.

0: Zal ik hem gewoon aanzetten? Misschien schiet hij.
1: Ja, schiet. Ja.
0: Gaan we hem gewoon aanzetten. Wij gaan luisteren. Ik zal het niet zeggen. Wij gaan luisteren naar het antwoord van vandaag. Wat de huisband voor ons gemaakt heeft. En hopelijk, als we het origineel gedraaid hebben, weet Tim de Wit zometeen ook de titel van het nummer.

0: En hoe heet het album ook alweer?
1: Het album heet...
0: Ja, weet je nog uit welk album dat kwam? Dat is echt een mega-album, was dat.
1: Was het niet Saturday iets met Grooves of zo?
2: Wat?
1: Of Summer Groove? Het was iets met... Ik weet het nog, de albumcover is een beetje rozig.
0: Ja, ik categoriseer het meer als oranje, maar...
1: Beetje zo'n sunset-vibe? Is het iets met sunset nog
0: nee.
1: iets?
0: Nee. Funk Wave Bounces Volume 1.
1: Volume 1.
0: Ja, want er is ook een Volume 2 uitgekomen. Die is nooit zo groot geweest. Maar er zaten bijvoorbeeld nummers in als Slide. En Cash Out. En Rolling. En Prayers Up. En inderdaad dus Feels.
1: Zo Skirt bangers. On Me
0: Hard. Echt bangers. Zomerbangers ook gewoon. Dit was echt een zomeralbum uit 2017.
1: En mochten dames en heren nu luisteren en zeggen, waarom is Tim de Wit nog zo geïrriteerd? Nou, omdat de videoclip, we hebben hem even vandaag gecheckt, Katy Perry zat hier zeker niet in een soepkom.
3: Nee, dat klopt.
1: Maar Tim zou toch zweren dat hij ooit een keer Katy Perry in een soepkom gezien heeft?
0: Ik weet niet wat voor website Tim gaat, maar als je dit hebt, stuur maar even door.
1: Met AI kun je dit makkelijk te werk stellen.
3: Dat was zeker geen AI, dat was een videoclip. Ik kan het gewoon niet vinden.
0: Ja.
1: Mochten de mensen thuis naar luisteren en denken, hey, ik weet precies in welke videoclip Katy Perry in een soepkom zat. Laat het ons even weten op de Instagram. @RickenRickShow op Instagram. Daar reageren wij altijd heel snel.
3: Een puntje, geloof ik. En ze heeft bepaalde etenswaarheden uitgepeeld. Ze is ook een keer als ijsje verkleed.
1: Was het niet, is dat niet die thuisbezorgde reclame?
3: Nee, het was wel een liedje. Want er was nog ook wat ophef over. Bij... omdat ze daar volledig naakt in zou staan of zo.
0: Het wordt steeds raarder.
3: Ja, daarom was het dus juist zo vol op hoofd van... dat kan niet en mag niet en het is niet geschikt voor videoclip. Maar ja, welk liedje dat ook alweer was?
0: Niet hoe heet dat? Niet Eye of the Tiger. I got the eye of the tiger.
1: Daar was het in de jungle. Roar was dat.
3: Roar, maar dat is hem ook niet.
0: En je hebt ook dat liedje Black Horse? Was dat
1: Dark Horse. Ja, prima.
0: Dark Horse. Daar komen mensen later pas achter dat er een stukje in zit over Jeffrey Dahmer. Dat mensen na die documentaire op Netflix of na die serie op Netflix dachten van... Dat kan je helemaal niet zeggen! Maar dat liedje dat was echt al heel lang uit.
1: Oh. Ja. Again, mocht je weten. Ik weet precies, ik ben een groot Katy Perry fan. Wie weet zit er iemand thuis. Je weet precies waarover dit gaat. @RickenRickShow op Instagram. Geef ons een volg. Daar zullen wij heel erg blij mee zijn. Zeker weten, zeker weten. Het is alweer 7:10.
0: Lekker.
1: Tijd gaat weer snel.
0: Gaan we rap erin.
1: Maar we zijn wel al helemaal compleet voor de avond. Met Tim de Wit, Rick Escher en mijzelf. Rick de Beer.
0: Hallo.
1: Veel muziek. Nog veel gelach. Misschien wel een traan. Je weet het niet.
0: Het kan alle kanten op gaan.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, je weet het niet.
1: Maar meestal lachen. Heb je nog een nummertje voor ons klaar?
0: Zeker. Ik ben gisteren even door de archieven gegaan. Nee, archieven. Het is geen archief te noemen als het nieuwe muziek is.
3: Gezondheid.
0: Dankjewel.
3: Anders heb
0: nooit
3: ik ook nog wel een verzoekje.
0: Oh, daar ben ik straks wel benieuwd naar.
3: Oh.
1: Waarom zal ik eten?
0: Kennen wij Anderson .Paak nog?
1: Zeker.
0: Ken jij toevallig ook de artiest Dean?
1: Ik had toevallig Anderson .Paak nog veel geluisterd onderweg naar werk afgelopen woensdag. De artiest Dean is voor mij een onbekende. I'm sorry.
0: Nou, het komt in ieder geval van de original motion picture soundtrack K-Pops. Dat ken ik niet. Maar het liedje heet Aftertaste. En ik hoorde hem en ik vond het wel een vibe hebben. Dus ik ga hem even laten luisteren op de radio.

0: Money, Redman, Snoop Dogg en The Game. Met Coast School hoorden jullie naar Aftertaste van Dean en Anderson .Paak. Twee nummers die in een tempo misschien even wat lager klinken, maar daarentegen wel ongelooflijk lekker zijn.
1: Zo is dat. Tim de Wit is ondertussen al een stuk vrolijker. Hij is er namelijk achtergekomen wel hoe het nummer heette waarin de videoclip was dat Katy Perry in een soepkom zat.
0: Soepkom!
1: Iedereen bedankt voor jullie inzendingen. Het is uiteindelijk geworden Bon Appetit. En die komt ook uit in 2017. Dus dat matcht allemaal, allemaal perfect.
0: Bloempot!
1: Mag ik ondertussen, hij hoeft niet meteen afgespeeld te worden, maar het volgende nummer wil ik ook van Anderson .Paak. En dat wil ik van Six Summers, alsjeblieft. Als je die alvast in onze lieftallige database klaar wil zetten, dan graag. Ondertussen ga ik even over even mijn grieven praten, want dan is toch bezig nu. Ik doe dan dus mijn meeste entertainment, komt voor mij allemaal komt het van YouTube. Of het gaat over boksen, van leuke gevechten die eraan komen, of het is voetbal, of het is... Gewoon, het kan van alles zijn. Maar ik heb nog nooit de drang gehad om YouTube Premium te kopen. En dan zit mijn vriendin, Demi, die zit naast me. Die ziet mij kijken. En die zegt, vind je die reclame niet gewoon ontzettend vervelend? Ga gewoon voor YouTube Premium. En dan zeg ik,
2: denk je dat het kost?
1: Nou ja, precies. En dan in die reclame kan ook, weet ik veel, een colaatje pakken of zo. Ik irriteer me niet zo erg aan die YouTube reclames. Ja,
0: volgens mij is het ook zo dat het tegenwoordig inderdaad en duurder is geworden. En het is zo dat je nu ook met YouTube Premium wel bepaalde advertenties krijgt. Tenminste, zo ze er voorbij zien komen.
1: Dat is helemaal erg.
0: Ja, ik heb er inderdaad ook kort toen even een keertje over nagedacht, over YouTube Premium. En dan ben ik gelukkig heel snel weer vanaf gestapt.
1: Wow, raad eens hoe duur YouTube Premium is.
0: €25 in de maand of zo, toch?
1: Wat denk jij?
2: €12,95.
1: Nee, €17,99. Oh. Wow. Dan kun je YouTube en YouTube Music dus kijken zonder advertenties. Mm-hmm. Je kan video's downloaden en offline bekijken. Oké, dat is handig. En je kan video's afspelen op je achtergrond. Dus stel je voor, je zit het filmpje te kijken en je swipet even weg, dan gaat de video, hoor je nog steeds de video.
0: Ja, maar als je dus een...
2: Dat kan met de gewone versie ook. Want als je dan wegklikt, dan wordt die klein. En dan kun je alsnog onder je foto's gaan scrollen.
1: Ja,
0: ja. Ja. Maar als je gewoon... Kijk jij op je tv of kijk je op je computer? Of op je
1: alles,
0: laptop?
1: Tablet, alles? Telefoon, okay. Tv.
0: Want ik heb natuurlijk... Als ik op mijn computer YouTube kijk, dan ga ik via... Ik heb in plaats van de standaard Google Chrome browser en dat soort dingen, heb ik Brave. En op Brave zit standaard een adblocker voor YouTube. Dus ik heb sowieso al geen advertenties op YouTube. En ik heb ook NordVPN. En als je je NordVPN op Albanië zet, dan heb je dus ook geen reclames op YouTube. Want in Albanië mogen ze geen reclames op YouTube filmpjes zetten.
1: Echt waar?
2: Nice.
1: Ja. Hoe wist je dat?
0: Ja, had ik ooit ergens gelezen of gezocht. Ik dacht, ik ga het eens testen. Dus als je gewoon je VPN... Volgens mij heb je ook standaard VPN's op iPhones en Samsung en dat soort dingen. Maar als je dan je VPN op Albanië zet, dan heb je dus ook geen reclames. Hm. Ja, je hebt volgens mij ook honderden alternatieven op YouTube om dat zonder reclames in ieder geval te bekijken. Maar nee, ja, ik kijk wel YouTube, maar dan kijk ik toch vaak op mijn computer en heb ik standaard een adblocker. Dus het enige waar ik dan
1: zo'n
0: wel...
1: VPN kost ook geld, toch?
0: Ja, klopt. Maar dat vind ik nog bruikbaar of zo, zeg maar. Sommige dingen die kan je ook alleen maar kijken als je dan verbonden bent met een bepaald land. Dus dat is waar. Dat is op zich wel chill. En tegelijkertijd, het enige waar ik dan wel voor betaal om geen advertenties te krijgen, dat is bij Prime. Bij Prime, als je volgens mij een eurotje meer betaalt, dan krijg je geen advertenties. Maar dan denk ik, ja, dat vind ik nog wel prima, want dan is het in plaats van €5, is het €6 volgens mij in de maand.
1: Dat is niet veel voor Prime. Nee, dat is niet je Netflix of je HBO's of zo. Okay.
0: Nee, dat is op zich wel chill. Ik weet niet of het nog steeds zo duur is, hoor. Maar het was echt inderdaad een eurotje en dan kon je advertentie vrij kijken. Nou, het was op een gegeven moment zo irritant. Na elke zoveel minuten kwam er gewoon een mega reclame voorbij, dat ik zoiets had van, dit is het enige wat ik advertentie vrij gaat. Ja, en als je natuurlijk kijkt naar een bepaalde muziek-app met een groen logo en zwarte boogjes, daar heb ik natuurlijk ook premium. Ja. Want ja, dat heb ik de hele dag aanstaan. En als je daar constant reclame doorheen hebt, dan is het ook wel irritant.
1: En dan kun je ook niet selecteren, toch? Kunnen we op shuffle drukken.
0: Ja.
1: Dat is ook drinken niks.
0: Ja. Ja. Dat moeten we niet hebben.
1: Fair. Tot zover onze grief.
0: Onze grief?
1: Zijn er nog andere abonnementen die jullie weigeren vanwege de prijs? Mijn ouders zijn bijvoorbeeld van Viaplay afgestapt. Vinden het servers heel erg slecht. En En heel erg duur. Dus dan kun je altijd nog naar Formule 1 TV.
0: Formule 1 TV is inderdaad wel heel chill. Ik heb niet zo heel veel. Ik heb dan Spotify, maar we hebben een familieabonnementje. Dus doen we met z'n allen.
2: Ik heb wij ook.
0: Prime. Ik heb Netflix betaal ik ook niet. Disney Plus gaat via een maatje van mij. Nou, ik zit eigenlijk wel prima eigenlijk.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb dan wel een VPN.
1: Maar dat is het.
0: Nou, dat is het wel. En voor Google Drive heb ik wel de betaalde versie. Dat ik 1 terabyte aan bestanden erop kan zetten. In plaats van 100 gigabyte. Voor.
1: Gebruik je dat zoveel? Echt waar? Oh.
0: Zeker. Ik zet er echt wel veel op. Gewoon heel veel backups ook en zo.
1: Oké. Okay.
0: Dat is wel chill. En natuurlijk voor de Rick en Rick Show de dinges. De draaiboek. Dat kan ik dan thuis maken, in de drive zetten en dan hier op mijn laptopje openen.
2: Ja, dan heb je die terabyte gewoon gewoon
0: ja,
2: verhaal.
0: Ja, ja, ja. Zeker.
1: Dacht ik ook aan, ja.
0: Zeker. Ik weet niet of ik een terabyte heb of dat ik minder had. Maar ik deed inderdaad best wel veel met... ik heb 100 gigabyte.
2: Oh.
0: Dat valt wel mee. Maar ik kan tijdelijk zakelijk e-mailadres plus 2 terabyte opslag per gebruiker als ik Google Workspace doe nu bijvoorbeeld. Maar ik had aan de standaard ruimte volgens mij, hoeveel gigabyte is dat?
1: 20? Ik dacht 2 of zo, 5.
0: Ja, zoiets. Ja, daar had ik niet genoeg aan.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja, dus dat heb ik toen wel even gekocht.
2: Voor jouw uitbreiding staat nu een datacenter in Middenmeer te draaien.
0: Ja, of ze vliegen in brand.
1: Ja, over. Oké. Okay. Ja.
0: Je had een nummertje, Erik.
1: Six Summers. Anderson Paak.

0: geen sonar.
1: Aan al het moois komt uiteindelijk toch weer een einde. Zo ook uit het eerste uur van de Rick en Rick Show hier bij Eimond 360. De team wat niet kan wachten totdat wij over kunnen naar het nieuwe gebouw en een nieuwe studio in gebruik kunnen nemen. En dit programma nog naar een nog hoger niveau kunnen tillen dan dat wij nu al doen.
2: True.
1: Mijn naam en naam. Goed. We gaan er zo meteen even uit voor de reclame. Daarna gaan we naar het tweede uur van de Rick en Rick Show. Dan gaan we natuurlijk gewoon weer verder waar we gebleven waren. Goeie muziek, nieuwe muziek. Leuke praatjes, leuke daadjes, leuke plaatjes. En natuurlijk de enige echte, one and only, Tim de Wit.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui, wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Heijmond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
1: Jawel, jawel, dames en heren. Goedenavond, welkom terug hier bij de Rick en Rick Show. Bij 360 vanuit locatie Beverwijk met jullie vaste team. Rick de Beer, ikzelf, Rick Esser. Naast ons in de studio, tenminste bij Rick aan tafel, Tim de Wit.
2: Yeah, oh, let's go.
3: Dat was ik niet hoor, dat was rappers jongens.
1: Goedenavond, kan jij dat ook zo goed? Zo'n Limburgs accent?
3: Yeah, let's go.
1: Nou ja, spreken.
4: Ja, spreken. We kunnen gewoon dat ding opnieuw.
1: Gewoon dat ding opnieuw maken, inderdaad. Lachen. Oh.
4: Ik doe mijn schoenen erbij uit, jongens. Oh.
1: Ik ken er nog één.
3: Heb je een beetje zweetkakjes?
5: Papa. Nee. Oh, daar komt die zure lucht hier.
1: Nee, dat is je bedorven sla die aan het eten bent.
4: Nee, ik heb vandaag gevoetbald. En ik heb en nieuwe voetbalschoenen. Mm. Nou ja, nieuw. Ze zijn nu 4 weken oud. En ik heb nog geen blaren erop. En ik heb nieuwe sportschoenen. En beide knellen een beetje aan mijn voeten. Dus het is dan ook even lekker dat als je niet loopt, dat je hem even uitdoet. En even druk daarvan verlast. Wat Rick zijn excuses weet ik niet trouwens.
1: Ik doe wel vaker gewoon even mijn schoenen uit. Gewoon even lekker even aarden. Dan kun je toch even wat lekker de radio gaan. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind het veel huiselijker zitten of zo. Veel lekker.
3: Thuis heb je ook je schoenen uit.
1: Ja, thuis heb je ook je schoenen uit.
3: Heb ik dan, maar
1: ja,
3: ik weet
1: heb,
3: bij
1: ja,
3: zit.
1: Thuis heb ik ook mijn schoenen uit. En dan zit je gewoon wel het lekkerst. Dan heb je echt een, net alsof je heel figuurlijk, zeg maar, echt even de werkdruk van je voeten afschuift. Even in de hoek zet en gewoon even lekker op je sokjes loopt.
4: Het is ook een regel bij ons dat als ik gasten heb, dat die ook hun schoenen uitdoen.
1: Ja,
4: tenzij ze in de tuin zitten.
1: Maar ik heb meestal met verjaardagen en zo, en dat ze op visite komen, heb ik altijd iets van, joh, laat me aan. Want,
3: ja, oké, okay, omdat je weet dat je de dag daarna toch moet twijfelen, omdat het bier overal op de vloer ligt.
1: Precies, maar het is, nee, ik heb nou niet echt per se de regel dat mensen bij mij thuis de schoenen uit moeten doen.
3: Ja, nee, ik ook gewoon thuis op je schoenen rond.
1: Nou ja, nee, niet per se, maar als iemand binnenkomt, dan vragen ze me, ja, moet ik mijn schoenen uitdoen of niet? Dan precies van, nou ja. Kijk, het is niet de bedoeling dat je met je schoenen naar boven gaat. Dat wordt wel heel ja. Dan doe je natuurlijk wel je schoenen. Ja. Maar als je gewoon door de woonkamer even heen loopt of je gaat op een stoel zitten. Okay. Ja, ik ga ervan uit dat iemand niet per se de stront van de overbuurman zijn hond naar binnen zult. Ja. Terwijl die bij de Beekse Bergen door het safari heen gelopen is met de modder van weet ik veel, de nijlpaarden. En dan lekker bij mij binnenkomt. Ik ga er wel vanuit dat als iemand dan een beetje zand aan zijn voetjes heeft, dat hij even stampt, even het matje even gebruikt en dan binnenkomt. Daar heb ik zoiets.
3: Want dan is het idee van hè, dat je je vloer een beetje fris houdt.
1: Dat, ja.
3: Ja.
4: Het is ook afhankelijk van hoe lang ze blijven.
1: Ja, als het eventjes is, vind ik.
4: Ja, als we even snel iets moeten pakken en dan weer doorgaan, dan is het niet erg. Maar
3: ja.
4: De hele dag blijven
3: dat schiep het duur iets te bidden, dat vond ik wel grappig. Ik heb een keer een date gehad met iemand in Haarlem.
4: Het
3: mooie was. Ik kwam dus daar binnen en zegt, ja, ik heb één regel hier in huis, schoenen uit. Dus ik denk, nou, prima gentleman, dus ik schoenen uit. En vervolgens loop ik die gang door en die kijk even die woonkamer in. En deze jongen, mevrouw, had dus een konijn. Maar ook al 3 weken de vloer niet gezogen. Dus ik stond daar op mijn prachtige, schone, net aangetrokken sokken. Liep ik daar een beetje de gentleman uit te hangen. En overal lagen pluisjes en stofjes en dingetjes dat ik echt denk van, nou, oké. Okay. En ik heb vervolgens 3 weken nog mijn eigen mat staan leeg te zuigen. Gewoon die pluisjes eruit te krijgen. Want dan liep ik gewoon weer mee naar huis.
1: Alles in je sokken meegenomen.
3: Hè?
1: Alles in je sokken meegenomen.
3: Alles in mijn sokken meegenomen. Nou ja, dat vond ik wel opmerkelijk. Dat ik denk van ja, oké, ik snap tegenover je gasten van joh, doe je schoenen uit. Maar zorg dan ook dat je vloer er een beetje knap uitziet.
4: Zeker voor een date.
3: Ja. Ja.
4: Hallo.
1: Ja, dan ruim je wel op. Ik heb gisteren de launch trailer gezien van de nieuwe Lego Batman die eraan komt.
4: Oh, wow.
1: Dat is een Lego Batman die alles vanaf begin tot nu zit allemaal in dat verhaal. Het zou een hele goede Lego game worden.
4: Dus Het is een game.
1: En ik ben er op zich wel excited voor. En ze hadden namelijk een heel goed liedje ook in de trailer. Het leek echt een filmtrailer. Als je tijd hebt, dan zou je eigenlijk eens even op je telefoon moeten kijken. Heb je wel waarschijnlijk op YouTube eerst reclame. Want nou goed, hè? Maar
4: ja,
1: als je dan NordVPN even op Albanië zet, dan heb je geen reclame. Maar ze hadden het liedje gebruikt. Kiss from a Rose van Seal. En ik denk dat dat nog wel dat extra stempeltje erop heeft gezet met damn, dit wordt echt een goede game. Ah, ja, ja.

0: Roxanne van de Police. En ik heb eigenlijk gelijk wel een vraagje voor de mannen hier in de studio. Ja. Wisten jullie dat er een foutje zit in het nummer Roxanne?
1: Een spelfoutje of zo?
0: Nee, een opnamefoutje. Wisten jullie dat er een opnamefoutje zit in Roxanne van de Police?
2: Ik niet.
3: Nee.
0: Nou, ga ik jullie gelijk... Ik ga het eerst laten horen. En als jullie zoiets hebben van ik hoor het inderdaad, dan mogen jullie dit zeggen. En anders zeg ik het.
1: Die piano?
0: Ja. Ja, die piano inderdaad. Weet je hoe dat komt? Ze gingen het liedje opnemen. En Sting, die natuurlijk zingt, die wilde eigenlijk net even lekker gaan zitten. Het is nog best wel chill liedje, best wel gewoon gitaarliedje. En die dacht dus dat de klep op de piano zat. Maar de klep zat dus niet op de piano. Dus hij ging op de piano zitten.
1: Wat goed.
0: En daarna moesten ze lachen. Dus je hoort ook aan het begin van het nummer hoor je dus dat rare pianodeuntje. Bling. En daarna hoor je ze dus lachen, omdat dat dus die piano was waar ze op zaten.
1: Dat is al ingelaten.
3: Ja. Nou ja, je hoort
0: al lachen. Nice. Toch wel grappig, hè? Zo hoor je nu en dan hoor je nog eens even wat nieuws en leer je nog eens even wat nieuws.
1: Toen dacht ze, laat het er maar in.
0: Ja, laat het maar in. Ja, het was natuurlijk... het is een album uit 1978. Ik denk dat de tijd die je had in de studio best wel heel veel geld kostte voor die tijd. En dat je daar best wel snel doorheen moest en best wel efficiënt gebruik van moest maken. Dus ik denk inderdaad dat op het moment dat je een klein foutje maakt, dat je dat dan maar ziet als menselijke fout en zoiets even van, boeien.
1: Ja, net zoals dat Dr. Dre schreeuwen in een radio-uitzending eruit geknipt worden.
0: Dr. Dre! Heb ik dat nog ergens? Of had ik toch een keer eruit gehaald?
1: Ja, voor mij heb je dat uitgeknipt. Nee, of heeft wel Tim dat uitgeknipt? Ik weet het niet meer.
3: Ja, volgens mij heb je dat.
1: In Audacity.
0: Ik zou het niet eens meer weten.
4: Dat staat dit ergens nog in de Snapchat audio?
0: Ja, ik heb het vast wel eens een keer ergens inderdaad... Nee, ik heb geen idee. Ik zou het nu niet kunnen vinden.
1: Het is ook niet een hoge prioriteit. We weten dat het gebeurd is.
0: Dat is waar.
1: Oh, ik heb wel eens een voetbal gespeeld heb. Dat ik een beetje in kak.
0: Ja, je merkt wel inderdaad in de uitzending wanneer jij dan een voetbalwedstrijd hebt gehad en wanneer dus het seizoen is afgelopen.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook echt waar.
0: Ja. Dat is niet, niks mis mee.
1: Als ik morgen naar de sportschool ga, dan haal ik ook echt niet mijn records die ik hoor te halen, omdat de moeheid nog gewoon in mijn benen zit.
0: De PR's.
1: Ja. Maar dat heb ik voor mij altijd gehad. Het is niet een kwestie van ouder worden. Nu ik mijn eerste wedstrijd als 28-jarige heb gevoetbald. Ik denk niet dat dat ermee te maken heeft.
0: Maar hoe ouder, hoe gekker.
1: Dat is waar. Tim is ondertussen al druk bezig met de volgende show voor te bereiden. Want we gaan nog gewoon door van 8 tot 9. Kun je nog gewoon van ons genieten. En ook nog een stukje van Rick Asher.
3: Nou, blijft Rick ook.
1: Nou, oké, heel eventjes. Hij heeft een birthday.
0: Ik ben naar een verjaardag.
3: De BD Bash.
1: BD Bash.
0: Nou ja, het is niet een bash, want ik ben gewoon uitgenodigd. Maar...
1: Ga je het laat maken?
0: Weet ik niet. Het is wel meestal een verjaardag waarbij inderdaad een partytentje neergezet is. Een tappie geregeld is. Een fusje aangesloten is. Dat het mooi versierd is, geregeld is. Dus dat kan nog maar eens laat worden.
1: Is het in de buurt?
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, lekker op de fietsje
3: heen. Kennen wij de jarige?
0: Nee.
1: Nou, gefeliciteerd alsnog.
3: Zal bij deze alsnog gefeliciteerd.
1: Hoe oud is de jarige geworden?
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, graag gefeliciteerd. Heb je een cadeautje?
0: Nee.
1: Gefeliciteerd.
3: Is het zeg maar iemand in de kringen van je schoonfamilie?
0: Ja.
3: Ja, dat is klaar.
1: Ja, dan hoef je ook niet per se een present mee te nemen.
0: Nee, ik doe gewoon mee met wat er is. Ja, toch gewoon mee met wat er is.
1: Ja. Zo, dat is je... ik ben helemaal vergeten. Is je... Was het een... Ik ben vergeten welk Lego ding die ook alweer had gekregen van ons.
3: Millennium Falcon.
1: Is die al af?
0: Nee.
1: Is je op de helft?
0: Nee, ik weet niet hoe ver die is. Maar ik heb hem toen even op de kast moeten zetten. Want ik moest ook even wat opruimen en weet ik veel. Dus ik heb hem op de kast gezet. Maar ik merkte dat de laatste keer dat ik aan het bouwen was... dat ik heel geforceerd aan het bouwen was. Ik was heel erg... Ik had dus wel muziek aan staan. Maar ik moest door van mezelf. En toen dacht ik, dit vind ik niet leuk. Dus ik wacht totdat het weer vanzelf komt en dat ik dan weer lekker kan bouwen. En ik denk dat dat... Nou ja, ik wil het natuurlijk niet uitstellen tot aan de winter, bij wijze van.
1: Maar ik vind Lego geen zomeractiviteit.
0: Dat dus. Ja. Als op het moment dat het 's avonds buiten nog lekker weer is, de zon schijnt, het is binnen ook gewoon warm, een graadje of 23, omdat je natuurlijk geen airco of iets hebt, dan ga je natuurlijk niet... Ik zie mezelf geen Lego bouwen aan het einde van de avond aan tafel met die bloedhitte. Dan wacht ik liever totdat het wat kouder wordt of zo.
1: Zweten in die bloed.
4: Nou, je kunt het ook gewoon buiten doen, hè? Dat is ook wel relaxed.
0: Ja, daar ben ik heel sceptisch op.
1: Dat ben ik ook gevaarlijk. Die zei, wil je laat iets vallen en het rolt gewoon bij de buren of zo.
0: Ja, straks die hele Millennium Falcon bij de buren in de tuin.
1: Dan vliegt hij zo.
4: Dan ligt hij op steenworp afstand van je achterdeur.
0: Nee, ga ik niet doen. Ik ga niet buiten. Het is hetzelfde als buiten leren voor school of zo. Dat vond ik ook, dat past niet.
1: Nee.
0: Sommige mensen zweren erbij, laptop in de tuin, lekker op de bank zitten, boekjes erbij. Nee, echt niet. Nee. Dat moet gewoon op je eigen plekje. Lekker achter je bureautje. Nee. Zwaar leven.
1: Zwaar leven, ja. Zwaar leven. Ach. Tim, ik had tegen Rick verteld dat vandaag was natuurlijk een mooie dag. Maar dit was de laatste mooie dag, want volgende week wordt het natuurlijk grijs en grauw. Dus daar kun je je ook voorbereiden mentaal.
4: Is dat zo?
1: Ja, ik heb het gecheckt. Ik heb het gefact-checked.
0: Heb je meerdere bronnen gebruikt?
1: Ja, bij je radar, weer.nl. Dat zijn er toch twee.
0: Ja, toch wel. Redelijk betrouwbaar.
1: Apple weer, maar dat vind ik ook niet super betrouwbaar of zo.
0: Nog gevoelstemperatuur erbij?
1: Op Apple weer is de gevoelstemperatuur van vandaag 16. En van de week, ja, rond de 14. Ja. Als het maar volgende week zaterdag droog is, lijkt er niet helemaal op. Maar als het dan droog is op een festival, dan vind ik het helemaal prima.
4: Naar welk festival ga je?
1: Ik ga naar Awakenings Up Close. Mijn eerste festival dit jaar wordt een thuiswedstrijd. Ja. En het is in Houtrak. Dan vraag je je af, Rick, waar ligt Houtrak? Nou ja, het ligt in Sparenwoude, maar ja, dat is nogal groot. Dat zei iemand toen. Dus ja,
4: ik zag laatst trouwens een bericht voorbij komen dat Mystic Garden het niet zo heel goed meer doet.
1: In de zin van dat ze hun festival hebben moeten cancelen, ja, inderdaad.
4: Mystic maar dat Garden is jouw go-to festival.
1: Klopt, maar wat is er nou gebeurd? Mystic Garden is de afgelopen 5-6 jaar is het altijd in Amsterdam geweest. Altijd een slotenpark.
4: Ja.
1: Geweldige locatie, goed bereikbaar ook. En toen dachten ze, we willen er nu een meerdaags festival van maken. Dus nu verplaatsen we het hele festival in plaats van één dag. Doen we het in een weekend en we doen het in Zeewolde. En niet heel veel mensen dachten, kom, ik ga met mijn weekend naar Zeewolde toe.
0: Zeewolde is toch echt bunkerver ook gewoon. Nou ja,
4: ja, dat ligt ergens, wat is het ook weer?
0: West-Friesland in de buurt, bij Horen en zo, toch?
4: Nee, het ligt...
1: Ik dacht dat het in Flevoland lag.
4: Ja, bij Flevoland in de buurt.
1: Zeewolde ligt inderdaad in de provincie Flevoland. Flevoland. Denk je.
4: Is dat niet ter hoogte van het harde daar?
0: Topografie niet.
1: Ja. Zeker. Maar
0: stond in de brand!
4: Stond in de brand!
0: De brand. Weet je hoe die brand is ontstaan?
4: Nou?
0: Ja, je weet het wel.
4: Napel.
0: Dat was natuurlijk een militaire oefening. En bij het tot explosie brengen van springstof. Is er toch wat in de brand gevlogen? Hoe kan het nou? Crazy.
1: Maar het festivalterrein is dus van Amsterdam Centraal-ish verplaatst naar Zeewolde. Het is ongeveer 45 minuten met de auto. Maar de trouwe Mystic Garden fans dachten, nee, daar ga ik niet heen. En waar ga ik dan heen komende zaterdag? Ik ga naar Awakenings Up Close. Dat is in Houtrak, Sparrenwoude Park. En dat is gewoon tegenover het station. En halfweg Zwanenburg. Dus dat is heerlijk. Dan ga ik gewoon met een treintje.
0: Lekker.
1: Ik hoef niet over te stappen. Hij gaat rechtstreeks. Heerlijk.
0: Lekker.
1: Maar nu is de discussie in de groep. We hebben ook de groep die wilt gaan fietsen. Het is een uur fietsen.
0: Wat?
1: Maar het is ook een uur met het OV. Dus wat ga je dan doen? Je hebt een festival van 12 tot 11. Je hebt de hele dag op je poten gestaan, gedanst.
0: Ja, trein. OV.
1: En ga je dan ook nog een uur fietsen? Ik denk niet.
0: Nee,
4: dan ben ik heel blij dat je even kan zitten, hoor. Ja, na zo'n festival.
1: Moet je ook nog een pontje pakken, hè?
0: OV.
4: OV.
0: OV.
1: Bij deze.
0: technisch gezien is het pontje wel OV. Dus
1: ja.
4: Hola, die wij gaan met het OV.
1: Broodjes en thee. Tot zover de festival update. Hebben jullie nog plannen?
0: Ik heb wel nog een festival update. Misschien hebben jullie het wel gehoord. Music On is vandaag Music Off. Want de gemeente die had natuurlijk een vergunning afgegeven voor een specifieke tent. Met open zijkant. If you know, you know. Maar ze hebben dus uiteindelijk vanuit de organisatie een andere tent neergezet dan dat ze oorspronkelijk de vergunning voor gekregen. Misschien een beetje dubbelop. Maar ze hebben dus een andere tent neergezet. En toen zei de gemeente, hier hebben wij niet de vergunning voor afgegeven. Hier kunnen wij niet de veiligheid van de bezoekers, artiesten en werknemers garanderen. Dus u mag bij deze het festival lekker afschaffen. En zo kunnen 21.000 mensen ongeveer lekker thuis blijven.
1: Het is een tweedaags festival was het. En dat kan nu allemaal in de trommel. Yeah.
0: Maar goed, als jullie voor de muziek komen, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon luisteren naar de Rick Eric Show hier op IJmond 360. We gaan over naar The Baby en David Guetta. We gaan luisteren naar Pop That Thing, de David Guetta mix. En daarna nog heel veel leuke meer muziek.

0: Leave Me Alone. Van Fred Again. Lekker nummertje, lekker zomers, veel samples, lekker energiek, drum en bass, soort van, hartstikke leuk, hartstikke gezellig.
1: Ja, ik zag later waar die tune werd uit opgebouwd, weet je wel.
0: Daar wou ik net over beginnen.
1: Maar ik weet niet meer van welke, was het van een hip-hop track, toch?
0: Ja, van Baby Keem.
1: Ja, en daar had hij allemaal hele kleine snippets van, dat klonk allemaal super vet. Moet je daar dan toestemming voor hebben? Of heb je niet toestemming nodig voor een snippet van like 0,2 seconden?
0: Ja, ik denk dat als je aankomt, hè, moet je je voorstellen. Wacht, ik zal het even voordoen. Je kon dus gewoon die studio binnen. Hè. Je gaat gewoon zitten. Zo, let. Kijk, voor mij. Ja. Zo.
1: Hey, hallo.
0: Dus zeg maar zo die deur op zo. Hi, Mike. It's your boy, Fred Again, you know. What's up, yo? Go make a tune. Ik weet niet hoe die klinkt.
1: Ja, voor mij was het, dat klinkt hij wel, hoor.
0: Go make a tune, man. Go make a tune. En dan gaat hij zeg maar zo gewoon zitten. En dan heeft hij dus een sample. Denk ik. Oh my fucking god, mate. There's sample fucking great in it, mate. It's a tune by Baby Keem in it. It's a tune by Baby Keem. God damn. Oh my god. I'm gonna call him. I have an idea, mate. I have a fucking idea.
1: Ja, hij is inderdaad Brits.
0: Oi, mate. Baby Keem, mate. It's Fred Again, mate. Oi, I want to make a tune, mate. But, you know, it's got your voice in it. You know. En dan hoor je Baby Keem aan de andere kant.
2: What do you say? Who's this?
0: It's Fred Again, mate.
2: Oh ja, dat is oké,
0: maar
2: very cool,
0: hè? En dan heb je de tune. Zo is het gegaan.
1: Ik hoop zo erg dat er nou gewoon nu ergens een vage kennis van Fred Again dit luistert. En die kan hem dan persoonlijk benaderen. Hey, je wordt voor de gek gehouden met een Rick en Rick show. En dat hij hier allemaal snippets van pakt en daar gewoon een tune van maakt.
0: Een of andere sukkel uit Beverwijk.
1: Een of andere... Voep, Klaus.
0: Ja, zo ging het dus.
1: Ja.
0: Tim de Wit, die kwam net naar mij. Die zit niet ver van mij, dat scheelt.
1: Hij hoeft niet ver te lopen.
0: Hij liep niet eens. Hij rolde met zijn stoel.
1: Jam.
0: Kwam in deze kant op. En toen vroeg hij mij iets. Nou, eigenlijk onmogelijke dingen, want Tim weet wat voor fan ik van Linkin Park ben. En toen zei hij, ik wil twee nummers. Of Divide, nieuw Divide van Linkin Park.
3: Ja. Yeah.
0: Of Loco Loco van Reinier Zonneveld.
1: What?
3: Het zijn wel twee uitersten, zeg maar.
0: Zeker. Maar,
3: hè?
0: Zeker.
3: Dus ik had zoiets van, ja, ik ga Rick gewoon nu een keertje zelf voor het blok zetten... in plaats van dat hij mij voor het blok zet. En ik vind ze allebei de platen vind ik best chill om naar te luisteren. En zo te horen heb jij je keuze gemaakt.
0: Ja, lekker zomers.
3: Tegen alle verwachting in geen Linkin Park. Maar Reinier Zonneveld met Loco Loco.
0: Ja. Waar heb je dit nummer vandaan? Waar heb je dit nummer gehoord?
3: Op een...
1: In de trein?
3: Op 538.
0: Op de wat?
3: Op de wat? Op een andere zender. Genaamd 538.
1: Dat ken ik niet.
0: Geen idee.
4: Volg ons nu ook op social media. facebook.com/RickenRick en instagram.com/RickenRick.

0: lekkere zomersnummertje. Hij is er ook zo ineens uit. Het is ook zometeen klaar. Net als de zomer. Voor het weet is het lekker weer. Voor het andere moment sneeuwt het weer. Dus dit nummertje ook snel voorbij.
1: Ja, ik wilde net een filmpje bekijken. Je stuurde over Arjen. Waar gaat het over?
0: Inner chest.
1: Bestaat dat of niet?
0: Oes. De term inner chest bestaat niet. Maar je kan wel degelijk de binnenste spieren van je chest trainen.
1: Oké. Okay. Doe je dat? Of doe jij gewoon je borstspier als geheel?
2: Als geheel, borstspieren.
1: Heel goed.
2: Ja.
0: Wij gaan samen trainen, toch?
1: Zeker.
0: Oh, wij worden zo kast, Amatien.
1: Wij worden heel klaar voor de zomer.
0: Ja, een beetje laat. Volgende zomer. Wij zijn klaar voor volgende zomer.
1: Summer 2027.
0: Expect us, babies.
1: Dat gaan wij doen, inderdaad. Ja, ik ben nu onderdeel van de R-Gym-familie.
0: Welkom.
1: Gisteren zat ik in Heerhugowaard. Ik heb even snap gemaakt.
0: Wat doe jij in Heerhugowaard?
1: Dat zei Tim de Wit ook.
0: Ja, dat dacht ik
1: helemaal
0: al. Dat
1: Heerhugowaard.
0: Dat dacht ik al.
1: Maar mijn personal trainer, Robin Donk, die heeft daar zijn thuisbasis. Dus daar moet ik één keer in de maand heen. Dan verwisselen we wat oefeningetjes. En dan gaat hij me opmeten van top tot teen.
0: Oh?
1: En dan moet ik weer
0: ook
1: gaan.
0: Je derde been?
1: Nee.
0: Oké, okay, en dat kan.
1: Mijn lengte heeft hij ook maar één keer gedaan. Mijn lichaamslengte.
0: Oh.
1: Dus ik denk niet dat...
0: Nog tips en tricks meegekregen?
1: Nou, als je je benen niet traint, dan lijkt je derde been in verhouding groter.
0: Daarom train ik ook geen been.
1: Dat is wel een tip die ik graag meegeef.
3: Dat is toch juist wat de vrouwen willen, zou je zeggen?
1: Nee, dat klopt. Maar die kun je niet trainen. Dus dan ga je gewoon voor de optische illusie dat je je benen niet traint.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor je derde weer groter lijkt.
0: Ik schrijf hem gelijk even op.
3: Ja.
1: Dank u wel. En voor de rest gewoon gaan.
3: Maar ik stelde ook nog een andere vraag. Dat is namelijk waarom jij daar alleen was. En waarom deze Rico er niet bij was.
1: Omdat die Rico...
3: Jullie zouden met z'n tweeën gaan trainen.
1: Dat klopt, maar die Rico zit toch niet bij mijn personal trainer?
3: Oh ja, dat zei je.
1: Dus als ik naar R-Gym ga, dan laat ik het Rico wel even weten. Ik denk dat ik morgenochtend nog even mijn ding ga. Dan kan ik nog even voor dat ik naar moederdagverplichtingen ga. En als je er ook goed uit wil zien, een kleurtje.
3: Een kleurtje?
1: Dan moet je zonnebankjes pakken, zodat je wat meer schaduw op je lichaam hebt. Dat is echt beter. Dan zie je er echt beter uit zonder shirt. Echt waar.
3: Rick de Beer, de mooi boy. Yeah.
1: Echt waar.
0: Nou, maar dan pak ik geen zonnebank. Dan ga ik gewoon voor de legit zon, zeg maar.
1: Ja, dan ga je gewoon zo in de zon staan. Zo.
3: Ga je gewoon met je leren stringetje in de zon liggen.
0: Het is van eventjes zon en ik heb nou al gewoon een gezond kleurtje.
1: Dus. Zie je? Dat is ook goed.
0: Ik zie er al breder uit. Ja.
3: Vind jij dat gezond, dat kleurtje?
0: Ja, moet jij... Trek eens even die arm omhoog, die mouw. Nu. Omhoog dat ding. Ik denk dat als ik het licht uitzet, dat er nog... Jezus! God op God! Mijnens! Christus zielen! Heilige Maria! Oh! Wacht even!
1: Hij heeft het zonder bril opgedaan.
0: Doe nog eens! Jezus! Het brandt! Oh! En een commentaar, hè? Oei. Ik dacht wel aan jou deze week, Tim. Dat is namelijk een nieuw liedje van Armin van Buuren in samenwerking met Andrew Bayer. En die heet Serendipity. Ik weet niet wat dat betekent, maar ik dacht wel aan jou. Dus ik zal hem je even laten horen.

0: Low van Hardwell, Aztec en Dr. Funk hoorden jullie voor Armin van Buuren. Een serendipity.
1: Dokter.
0: En toen had ik het idee van, ja, serendipity. Dat is natuurlijk überhaupt al iets waar je over struikelt op het moment dat je het uit wil spreken.
2: Zeker als dyslect.
0: Ja, en dan was ik wel benieuwd, wat de flik betekent het eigenlijk? Nou, gelukkig heb ik iemand tegenover mij die heeft toegang tot het internet.
1: Geweldig.
0: Niet altijd de beste keuze, maar wel in dit geval. Want ik kon niet gelijk even opzoeken wat serendipity betekent. Dus, Rick de Peer, take it away.
1: Dat heb ik gevonden. En serendipity. Ik heb eventjes aan Rick Escher gevraagd hoe je het überhaupt spelt. Want ik dacht dat het twee woorden waren. Het is verbazingwekkend genoeg één woord. En het AI-overzicht van Google heeft mij verteld dat serendipity is the occurrence of finding valuable, pleasant or interesting things by chance rather than to searching. Met andere woorden, dat je toevallig tegen iets waardevols, moois of interessants aanloopt zonder dat je daar expliciet naar gezocht hebt.
0: Mooi gesproken.
1: Wij informeren ook met de Rick en Rick Show.
0: Iets wat wij per toeval hebben tegengekomen wat goed is en waar we niet per se nagezocht hebben. Tim de Wit.
1: Die kwamen we gewoon tegen bij chance.
3: Die kwamen ineens aanwaaien.
1: Die spalden in ons leven.
0: En we waren er. Tim, ik moet zometeen natuurlijk wel weg. Ik blijf nog heel even plakken in de studio zometeen. Maar ik ga niet het volledige Weekend Warriors programma erbij zijn.
1: Snik, snik, traan.
0: Dus ik ben wel benieuwd wat er zich zometeen in het volgende uur gaat afspelen. Op het moment dat ik het helemaal overlaat aan jullie.
3: Wij gaan een half uurtje 90's The Heroes doen. En ik heb wel geteld zes. Zijn dat goed? Ja, zes platen klaarstaan. Die allemaal een beetje rond de 90's zitten. Dus die gaan we, hoop ik, allemaal af kunnen draaien. En daarna dan gaan we een half uurtje wat moderner, net gereleased werk draaien. Ik heb Beertje erbij als research team en onderzoekscoach.
2: Hallo.
3: Hallo. En dan gaan we met z'n, in ieder geval met z'n drieën en later met z'n tweeën gewoon een mooie uitzending van maken. Twee uur van Weekend Warriors, daar zal een herhaling in komen, aangezien we met te weinig DJ's zijn om alles op te bouwen, live te draaien en de rest van de avond uit te zitten.
1: Snik, snik eraan.
3: Dus live een uurtje en Weekend Warriors 2 uur.
0: Klinkt interessant.
1: Als van ouds.
3: Ik hoop het.
0: Als van ouds. Ja. Ja.
1: En wij zijn er allemaal bij.
0: Misschien is dan inderdaad toch een idee dat als we met minder DJ's zijn en we hebben geen zin om alles in te bouwen, dat misschien meneer de Beer bijvoorbeeld zijn RX dan meeneemt.
1: Met wat, sorry?
0: Je RX.
1: Oh ja, ja, zeker.
0: Dat is misschien wat makkelijker dan. Als we
3: ik heb nog die controller van jou. Die heb ik nog in.
4: Dan moeten we aan een laptopie. Ik heb hem gewoon hier. Kun je het hier neerzetten zo bij mij? Gewoon plug play, klaar.
3: Ik wou het zeggen, ik heb het nog in die kofferbak liggen.
0: Hij ligt nog in de kofferbak zelfs.
3: Yes.
0: Nice. We gaan er zo meteen uit met een nummer van Fred Again. In samenwerking met onze Argentijnse duo, die we wel vaker bij de Rick Rick Show hebben gedraaid. Catriel en Paco Amoroso. Die hebben namelijk een nummertje gemaakt en dat nummertje heet Lo Quiero Ya. En letterlijk vertaald is dat ik wil nu. Nou, voor de mensen die een beetje Spaans praten, die kunnen dat nog wel vertalen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Veel plezier zometeen en maak er een fijne zaterdagavond van.
5: Quiero paz espiritual, quiero un palco en el mundial. Quiero un Ferrari rojo y otro exactamente igual. Tengo cuenta en Uruguay, quiero otra en las Caimán. Quiero llevar a mi mamá para el festival de Cannes. Quiero comprarle una casa y otra para descansar. Quiero mucha marihuana para dejar de pensar. Dice que lo bueno tarda, que ese punto llegará. Pero solo quiero ya.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit.

0: In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 3.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Jawel, jawel. Een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors, 90's the Heroes, op deze vrij zaterdagavond.
1: Vrijdag?
0: Vrijdag?
2: Nooit op vrijdag.
0: Nee, dan zitten wij één dag te vroeg. Dat zou niet best zijn. Zaterdagavond, het is even de 8 en de zon schijnt lekker. We zijn hier met onze medematen van de Rick Rick Show. Rick Essen en Rick de Beer.
1: Hallo.
3: Hi.
0: Een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Wat zijn jullie allemaal op de telefoon aan doen?
3: Ja, nee, ik had het net over sportkleding.
1: Young LA.
3: En Rick de Beer had het over Young LA.
0: Ja.
3: En toen, ik kijk heel veel naar YouTube. Iemand die is ook deel van Young LA. Die doet die modelt af en toe voor ze voor nieuwe sportkleding. Maar die heeft ook zijn eigen merk. Till the Death. Dat komt omdat ze dan... Ja, ze trainen op een bepaalde manier. Niet zozeer om krachtig te worden. Maar vooral het mentale spelletje. Dus je moet 200 reps doen of zo. En dan na 150 reps ben je er klaar mee. En dan moet je nog door en dat soort dingen. Maar die heeft dus ook een eigen fitness modelijn. Till the Death. Dus dat had ik besteld. Een tijdje terug kwam de Jailhouse Collection uit. Echt een fucking zieke collectie. En ik bestel eigenlijk nooit kleding. En nou helemaal niet uit Amerika. Maar hiervan had ik zoiets van, dit is wel echt lijp om te dragen gewoon.
0: Ja.
3: Maar ik heb dat nu nog steeds niet binnen. Ik denk dat ik echt een paar maanden geleden besteld heb. Dus ik had van de week een mailtje gestuurd met, joh, sorry dat ik erom vraag. Ik wil niet zeuren of zo.
1: Maar
3: ik wacht nou best wel lang op die kleding. Toen zeiden ze, ah ja, we hebben het even gecheckt. Maar je spullen zijn vermist. Lost in transit noemen ze dat dan.
0: Ja.
3: En zeiden ze, ja, we willen het echt met alle liefde nog een keer opsturen en dan gewoon gratis dat je het gewoon weer naar die kant krijgt. Maar het enige wat we nu nog hebben, dat is dus de hoodie die ik besteld heb. Dus ze zegt, die gaan we dan gewoon opsturen. Maar de andere dingen zijn dus out of stock. Dus ik heb dan zeg maar voor in hun store heb ik een soort tegoed gekregen, dat op het moment dat ze dan weer in store komen, dan kan ik dus dat tegoed gebruiken om alsnog gratis dus die items

0: te krijgen. Maar
1: komen ze wel weer in stok? Want meestal is autostok is...
0: Nee, dus ze worden wel nog gemaakt. Dat zeiden ze expliciet ook in de mail. Ze hebben mij ook op de maillijst gezet om dat ik een mailtje krijg wanneer het weer in stok is. En dat ik er gelijk kan kijken en gelijk die tokens kan gebruiken om dus dat te bestellen. En dan hopelijk krijg ik het dan wel. Ze krijgen binnenkort alleen de hoodie en dan mis ik nog een sweater en een broek die er dan bij moet. Maar goed.
2: Het zou wel top zijn als het... Kijk, het is nu lost in translation. In transit, maar... Uiteindelijk, wie weet wordt dat nog gewoon gevonden.
0: Ja, voor hetzelfde geld. Kijk eens in één keer op een of andere stoffige stapel. En er ligt nog een pakje. Nee. Oh, die sturen we wel even op.
1: Nou.
0: Dus, maar ik denk het niet. Ik denk dat Lost in Transit ook daadwerkelijk gewoon Lost in Transit is.
1: Klaar.
2: Ja. Geef eens het op, helaas. Ja.
0: Werd verwacht op 6 april. Nou,
1: dat is al even
2: dit jaar.
0: Zeg maar. Ja. Shipping label has been created op 30-3. Ja, nog steeds niks. Er staat nog steeds label created, dat is het. Dus ja, die zijn het wel echt kwijtgeraakt.
1: Die zijn ergens weggemoffeld in een hoekje van de busje... en daarna nooit meer teruggekomen.
0: Helaas.
2: Helaas.
1: Voor de mensen luisteren, het is Omroep IJmond 360. Jee, wat een tongenbreker is nou een keer toch. Omroep IJmond 360, locatie Beverwijk. Het is 8:10. En we gaan de Nightse Heroes aftrappen. Het is zover. En we gaan beginnen met een liedje die is wel pre-90s. Namelijk Michael Jackson.
2: Yay.
1: Het album daarentegen, waar dit liedje op staat, komt wel uit 1995. Dus nou ja, vooruit. Hè? Klein beetje cheaten, maar we doen het erbij. En dat is Beat It. Dat is onze opener voor vanavond.
2: Nice.
1: En dan pakken we hem daarna door met Dr. Dre onder andere.
2: Dr. Dre!
3: Het half uur van de 90's.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out.
1: Het half uur van de 90s.
2: Dat was een keer de achtergrondzoen, maar... No Diggity van de Black Street. En Dr. Dre, wel bekend Dr. Dre. En daarvoor hoorde je Michael Jackson met Beat It uit het album van 1995.
3: Zeker.
2: Zeker. En deze plaat komt uit 1996. Notabene mijn bouwjaar. Dus dan kun je een beetje rekenen hoe oud ik ben. Oud.
3: Het bouwjaar van meneer De Wit.
2: Ja, joh.
3: En wat weten we nog meer? No Diggity is een van de bekendste R&B en hip-hop hits uit de jaren 90. Nou, we luisteren hem nu nog steeds. Hij komt ook heel erg veel voor op social media zoals TikTok.
2: Uiteraard.
3: Het nummer kwam uit, wat je al zei, in 1996 en werd een wereldwijde hit. Dankzij de hitmix van smooth R&B, rap en een herkenbare beat. De hoofdartiest van dit nummer is natuurlijk Blackstreet en het verschijnt op hun album Another Level. Ik ken zelf verder geen muziek van Blackstreet. Ik weet niet of Tim De Wit andere muziek van Blackstreet kent.
2: Nope.
3: Zijn antwoord is inderdaad nee. Natuurlijk de features die je hoort. Dr. Dre en Queen Penn, de vrouwelijke artiest. Het nummer won in 1998 een Grammy voor de beste R&B performance door een duo of groep. En het iconische intro wat we natuurlijk werd extra beroemd door die rustige en zelfverzekerde stijl van Dr. Dre die dan meteen inkomt met die beat. Hij is niet de enige die het nummer geproduceerd heeft, al denken veel mensen dat wel. Teddy Riley is mede-oprichter van Blackstreet en is ook met deze sound de pionier in de New Jack Swing sound. En die werd heel erg groot in de jaren 90. En wat ik al zei, het komt heel veel voor in zelfs in memes, TikToks, covers, maar ook in films zoals Pitch Perfect en Ted Lasso. Tot zover, No Diggity.
2: No Diggity, ja.
3: En die Michael Jackson film, die, want we hoorden net ook Beat It, dus dat kan daar mooi daarop doorfietsen. Daar is een film van, hè? Nu.
2: Zeker.
3: In dezelfde stijl als Bohemian Rhapsody. Dat was. Ik moet er nog heen gaan, want het lijkt me wel heel interessant.
2: Het is van dezelfde makers, is dat toch? Van
3: zeker. Zelfde stijl, dezelfde makers. Dus dat... Die staat nog op mijn lijst om een keer naar de bioscoop te gaan.
2: Ik weet niet of ik hem wil zien in de bios. Maar ik wil hem sowieso een keer gezien hebben.
3: Van wat je bedoelt. Het is misschien geen biosfilm.
2: Nee, maar het is wel een film. Ik ben zelf ook wel fan van muziekconcerten en muziekdocumentaires in die zin. Bijvoorbeeld ook een aantal concerten van Coldplay gezien die ze dan opgenomen hebben. En dat was dan bijvoorbeeld live in Londen. En die hadden ze opgenomen, een soort film zeg maar, uitgezonden. Dat soort concerten volg ik wel. Bohemian Rhapsody die niet gezien in de bios, maar wel een aantal keren gewoon thuis gezien.
3: Met een goede film, toch?
2: En de Jippie. Ik vind het wel, omdat je hem zeg maar, ook alleen kijkt, die emotie die voel je dan even wat meer dan in een zaal met al andere mensen in de bios.
3: Ja, voel ik wel.
2: Dus ik ga hem sowieso een keer zien. Maar ik denk dat hij gewoon thuis komt.
3: Zo is dat. Ieder zijn goed recht.
2: Ieder zijn goed recht. En terwijl ik heel hard aan het zoeken ben naar de volgende jingle. Want de volgende plaat staat ook alweer klaar. Dit is wel een all-time klassieker. Eiffel 65 met Blue David. We hebben hem al een paar keer gedraaid. Eerder gedraaid met Nights the Heroes. Dus voordat ik hem zo meteen in start, hoeven we er niks over op te zoeken. De volgende plaat daarentegen. Degene die daarna komt, Jennifer Lopez. Daar kunnen we wel weer wat over opzoeken.
3: Gaat
2: dus we gaan ervoor. De komende platen, hier komen ze.

0: Lidi.
1: Let's get loud. J-Lo.
2: Nou, dat zijn wij nu, hè?
1: Heel erg luid. Alleen maar het schreeuwen wordt heel erg.
2: Van Let's Get Loud naar Let's Get Live. Jennifer Lopez werd ook wel bekend als J-Lo. En dat kwam door dit nummer, Let's Get Loud. Uitgekomen in 1999 op haar debuutalbum.
1: Kijk aan.
2: On the Six. Dit nummer werd het grootste nummer uit het album. De bijnaam J-Lo werd nu, zeg maar, de bijnaam wereldwijd populair rond deze periode toen Let's Get Loud kwam. En het ging al helemaal los toen ze in 2020 zelfs nog de halftime show deed met dit nummer, met Shakira.
1: Oh, gezellig.
2: En toen ging alles weer helemaal los. Het werd genoeg genomineerd voor verschillende prijzen en dat soort dingen, maar heeft er nooit uiteindelijk eentje gewonnen.
1: Toch de een video, beetje de underdog met heel veel potentie.
2: Zeker. De videoclip en live optredens van het nummer staan bekend om hun kleurrijke outfits, veel energie en grote geografieën. En dat is alles wat er bekend was van dat nummer.
1: Over veel energie gesproken. Wij gaan naar een volgend liedje waar ook heel veel energie in zit. Hij is uitgebracht in 2000. Dus het is eigenlijk net geen 90's meer. Maar voor de sake of science, neem hem toch even mee. En dan heb ik het over Linkin Park in the End. En blijft er een banger van een plaat. Dus hier komt-ie.

0: Je zat je in de oude, hè?
1: Ja, ja. Ik zat een beetje, ja. Het is dat ik niet zo moe ben van de voetbal. Dus had ik wel wat agressiever meegedaan.
0: Ja, ik heb jou nooit zo statisch achter het glas gezien. Het is ongelooflijk. Het hoofdje ging echt een millimeter op neer. Ik moest heel goed kijken, maar er zat inderdaad. Maar waar je ging in, maar... Allemachtig.
1: Op deze webcam kun je dat net niet constateren, denk ik.
0: Nee, precies, inderdaad. Flemming & Breakfast. Good to go.
1: Good to go. Een van de bekendste Nederlandse happy hardcore hits uit de jaren 90. De nummer kwam uit in 1996 en haalde de vierde plek in de Nederlandse top 40. De vocals Let Me Know If You're Good to Go, I Said Hold Up werden gedaan door MC Ramsey. Ik moet zeggen, bij drum en bass zie je dat veel, zo'n MC. Maar ook natuurlijk in de happy hardcore scene. De melodie van het refrein is gebaseerd op de muziek uit de opera. The Barber of Seville.
0: Oh ja.
1: Blijkbaar. Het nummer werd extra bekend door de Nederlandse film Naar de Kloten. Over de hardcore en gabber scene. Ik heb die film niet gezien, overigens.
0: Jij? Mij wel.
1: Maar... Wel een keer voorbij zien komen.
0: Ja.
1: Flemming & Breakfast waren niet alleen artiesten, maar natuurlijk ook producers voor andere acts uit de gabber scenes. Waaronder Party Animals. En hun stijl zat een beetje tussen happy hardcore, gabber en de commerciële partymuziek in. Wat toen natuurlijk enorm bekend was in Nederland. Kun je nog een paar andere nummers van ze noemen? Flemming & Breakfast?
0: Ja, er zit...
1: Good to Go hebben we natuurlijk gehoord.
0: Ja.
1: Eentje daarvan is I'll Be Your Only Friend.
0: Die ken ik dan niet zo.
1: En degene die je sowieso alleen al aan de titel herkent is I Wanna Be a Hippie.
0: Ja, fuck. ik zat te denken van, joh, je moet er toch wel eentje weten, maar inderdaad. I Wanna Be a Hippie, dat is...
1: Iconisch.
0: Oh, iconisch.
1: Misschien nog wel iconischer dan Good to Go.
0: Ja. Ik denk dat I Wanna Be a Hippie, dat iedereen die kent, ongeacht de leeftijd.
1: 100%.
0: Ja. Ik wou het zeggen, als je de Party Animals zou noemen, noem me daar eentje van op, dan schiet er Have You Ever Been Mellow.
1: Ja.
0: Die had ik gelijk op kunnen druiden. En hiermee sluiten wij de verlaten half uur van de 90's. We hebben ondertussen nog een klein kwartiertje op de klok voor het uur van de Weekend Warriors. Dus we gaan even wat modernere muziek draaien en dan... Ik zat even de muziekdatabase door te kijken. En deze plaat. Het is Psytrance. En ik had zoiets van, oh, dat klinkt wel super ruim. Dus ik ga hem er gewoon ingooien. En dan gaan we even wat moderne werk luisteren. Hier is Be My Lover van Aia.
2: Weekend.

0: Crazy Frog van Graphics. Omdat onze Rico er niet bij is, doen we toch nog even een plaatje ter ere van hem om hem even in een vrolijk jasje te krijgen. En met nog 20 seconden op de klok eindigen we dan dit programma van de Weekend Warriors en een half uurtje Nighties the Heroes, wat uiteindelijk 3 kwartier is geworden.
1: Ja.
0: Weer, hartstikke bedankt dat jij erbij was vanavond. Fijn dat je mijn research team wilde zijn vandaag.
1: Bedankt voor de eer, ik had het graag gedaan.
0: En dan volgende week zijn we er weer. In welke samenstelling?
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Door Al Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had...

0: beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Kijkje op lubberswonen.nl.
3: In de Kort Ruis op je radio. Klopt. Met de komst van de hemel.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemstede, Beverwijk en Velsen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt-het-vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door.

0: 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 360.

0: op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
2: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er nu?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia-Praag tegen Sparta-Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En op Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.